0: woestijn. Hun vrachtwagen viel stil in een afgelegen gebied op meer dan 80 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoonde plaats. De reizigers waren op de terugweg van een feest in Mali. Het gebied ligt op de grens van Niger, Algerije en Mali en staat bekend als gevaarlijk. Zulke drama's gebeuren er vaker. De Verenigde Staten sturen noodhulp naar Bolivia, waar al meer dan een maand protesten en wegblokkades het land lam leggen. Boeren, arbeiders en mijnwerkers blokkeren wegen en eisen het aftreden van president Rodrigo Paz. Door die blokkades kampen mensen met een tekort aan voedsel en medische hulp. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio belde gisteren met de Boliviaanse president en beloofde steun. De VS noemde de protesten een poging tot staatsgreep. En precies een week voor de start van het WK voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden afgewerkt, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels mag met wat meer vertrouwen naar de VS. Iran klopte Mali met 2-0. Vannacht grotendeels droog met opklaringen tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag en maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
3: We've lost dancing.

0: Brussel.
1: Het is 3 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het parlement van de Franstalige gemeenschap wordt al urenlang gedebatteerd over de besparingen in het onderwijs. Gisteren was er hevig protest in de straten van Brussel tegen de onderwijshervorming. Het kwam tot botsingen met de politie, het waterkanon werd ingezet en de betogers trokken een spoor van vernieling door de stad. En ook in het parlement blijft het er geanimeerd aan toegaan. Het debat moest verschillende keren stilgelegd worden, bijvoorbeeld toen minister-president Elisabeth de Grisa haar beleid verdedigde.
2: À faire face à la hausse des dépenses de santé et de pension.
3: 1200 euros, c'est non ! 1200 euros, c'est non ! 1200 euros, c'est non ! 1200 euros, c'est non !
4: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
1: De raad van bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangeduid als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorganger Jacques van der Meijeren. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie door en door. De nieuwe CEO erft een zware financiële situatie. De haven heeft nauwelijks geld in kas, maar moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin. Op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. En daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Lugansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft dan weer in een open brief dat hij Poetin wil ontmoeten. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. En dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, zegt Zelensky, het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan Cuba. President Díaz-Canel en leden van de

0: Castro worden persoonlijk geviseerd. Mogelijke Amerikaanse tegoeden worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken doen met de gesanctioneerden. Díaz-Canel veroordeelt de maatregelen en spreekt van een aanval op het Cubaanse volk. Sinds begin dit jaar verhoogt de regering Trump de druk op Cuba dat door de sancties en een olieblokkade al maanden kampt met een zware economische crisis. Het weer vannacht grotendeels droog met opklaringen en tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag en maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, in de namiddag kans op onweer. Zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Het is 4:00. Een goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Washington heeft het personeel van het Kennedy Center, het belangrijkste cultureel centrum in de VS, orders gekregen om de naam van Donald Trump te schrappen uit de officiële communicatie. Trumps naam moet ook voor 12 juni weer van de gevel verwijderd worden. Vorig jaar liet Trump zijn naam aan het gebouw toevoegen, via een raad van bestuur die hij grotendeels samengesteld had. Maar een rechter besliste vorige week dat alleen het congres een naamswijziging kon doorvoeren. Het bestuur van het cultureel centrum heeft het personeel nu opgedragen om de naam van Trump uit digitale handtekeningen en van de gevel te halen. In Niger in Afrika zijn 49 mensen omgekomen van dorst na een pannen in de woestijn. Hun vrachtwagen viel stil in een afgelegen gebied op meer dan 80 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoonde plaats. De reizigers waren op de terugweg van een feest in Mali. Het gebied ligt op de grens van Niger, Algerije en Mali en staat bekend als gevaarlijk. Zulke drama's gebeuren er vaker. Op het strand van Rokanje, in de buurt van Rotterdam, is een kitesurfer om het leven gekomen. De wind blies hem de duinen in waar hij hard neerkwam. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het is al het tweede dodelijk ongeluk voor kitesurfers in Nederland dit jaar. De sport wordt snel populairder, maar de Nederlandse reddingsdiensten moeten jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken om vermiste surfers of kitesurfers te zoeken. Het Belgische Olympisch en Interfederaal Comité, beter bekend als het BOIC, en het Belgian Paralympic Comité gaan samensmelten. Vanaf 1 januari vormen ze samen het BOPC, het Belgisch Olympisch en Paralympisch Comité. België is het zesde land ter wereld waar beide comité's samengaan. CEO Cedric van Brantegem is trots.
1: Ja, ik denk dat het een historisch moment is uiteraard. Ik denk dat we hiermee echt wel een voortrekkersrol nemen. Tonen ook waar we echt voor staan. Voor een organisatie waarvoor inclusie niet zomaar een woord is op een slide. Maar wat dat echt betekent is alle Belgen, echt alle Belgen, ook Belgen met een beperking, ja, die boodschap kan niet sterker zijn.
0: De fusie is ook een logisch gevolg van de alsmaar nauwere samenwerking, zoals tijdens de Spelen van Parijs 2024 en de Winterspelen van dit jaar in Milaan-Cortina. Het weer. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag. Na de middag droger, bij maxima tot 19 graden. Morgen zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer. Zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een flexijob is werk dat je doet als gepensioneerde of naast je gewone baan. Het gaat vooral om werk in de horeca, winkels en supermarkten. Vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen van een flexijob ligt op 1.900 euro. De helft van de flexijobbers verdient dus minder, de andere helft meer. Er moeten geen bijdragen worden betaald voor de sociale zekerheid op een flexijob. Na 15 uur debat in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn de hervormingen in het onderwijs zo pas goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt duurder. Het debat in het parlement moest verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen er luidruchtig kwamen protesteren.
2: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
1: Gisteren overdag was er ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten in Brussel tegen de besparingen. Het kwam tot rellen en er werden vernielingen aangericht. 10 mensen zijn opgepakt. Voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, noemde hen op sociale media krapul. En hij blijft daarachter staan, zo bleek gisteravond in de afspraak.
3: Ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Precies een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen. Stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
1: In de commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact in Belgische wet gisteravond goedgekeurd. Dat gebeurde na 27 uur filibusteren door de Kamerleden van Vlaams Belang. Zij probeerden de tijd te rekken door zo lang mogelijk het woord te nemen. Een Kamerlid van de Franstalige Liberale MR maakte daar een eind aan door een artikel uit het Kamerreglement in te roepen en de sluiting van de bespreking te vragen. De Vlaams Belangleden liepen daarna weg en de commissie keurde het wetsvoorstel. Stel goed. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. En precies een week voor de start van het wereldkampioenschap voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden afgewerkt, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels mag wel met wat meer vertrouwen naar de VS. Iran klopt Mali met 2-0. Het weer, de dag begint met buien en hier en daar kan het onweren. Later meer opklaringen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Hey, goedemorgen, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: Meer mensen flexijobben. Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Een flexijob kan je doen als je minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belasting of bijdrage voor de sociale zekerheid op betalen. De meeste mensen met een flexijob werken in de horeca, de winkels en de supermarkten. En vanaf volgende maand wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen voor een flexijob ligt op 1.900 euro per jaar. De helft van de flexijobbers verdient dus minder, de andere helft meer. De besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs in ons land zijn goedgekeurd. En dat na een debat in het parlement van de Franstalige gemeenschap dat meer dan 15 uur duurde. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven, zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt ook duurder. Het debat moest ook verschillende keren stilgelegd worden, omdat leerlingen er luidruchtig kwamen protesteren.
3: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
2: En precies een week voor de start van het WK-voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden gespeeld, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust. Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels won wel. Iran klopte Mali met 2-0. Het is eerst nog zwaar bewolkt met kans op buien of onweer. Na de middag komen er wel wat opklaringen. En de temperaturen schommelen tussen de 14 en de 19 graden vandaag. Morgen start droog, na de middag opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en tot zo'n 20 graden.
1: We tellen af
4: naar the most wonderful time of the year.
5: I built you.
6: Somebody scream!
1: De festivalzomer.
4: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
5: Let's go, let's go!
1: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
5: Hey! Hey!
4: Luister dinsdag naar de radio.
1: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
4: De festivalzender.
1: Goedemorgen.
4: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
7: Goedemorgen.
1: Eva en Dries.
0: Ik ging bijna zeggen, ik heb zoveel zin in dinsdag, maar het is vandaag vrijdag, we winnen alles bij elkaar. Goeiemorgen.
7: Hallo.
1: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music.

0: Dat is meteen goed beginnen met Coldplay en Beyoncé, The Big Stars. Een hint voor de weekend waar we voor staan. En zometeen die Storm 2 van Young Lean.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Met die twee platen ben ik al content dat ik uit mijn bed ben gekomen. Dat was al de moeite waard. Ja. Goedemorgen, Dries.
4: Goedemorgen. Ik ben hier geraakt door het puin moeten rijden naar hier. Want Brussel Centrum is echt een ravage na de betogingen van gisteren.
0: Ja, en wind.
4: En wind.
0: Veel wind. En dan...
4: Het was apocalyptisch.
0: Mm-hmm. Maar goed dat je... Zonder kleerscheuren hier bent geraakt. Ik moet ook even zeggen, hello everybody.
4: Waarom?
0: Because we're making international radio. There is someone listening. Even checken wie het was. Ik denk Koen.
4: Dat meen
0: listening
4: je...
0: from Adelaide, Australia.
4: Klinkt heel internationaal ook.
0: Ja, voilà. En dan zou ik ook even hey willen zeggen aan Quinten. Zo zeggen ze hallo in het Zweeds.
4: Oké. Okay.
0: Die luistert volgens mij mee vanuit Lapland. Bon, we gaan dat straks allemaal even uitzoeken.
4: Hallo allemaal internationale luisteraars.
0: Hallo everybody from Opwijk.
5: Hello everyone from Brussels. Ja, Brussels allebei toch?
4: Wij zijn altijd van Brussels.
0: Ja, dus Jonas Maas vanuit Opwijk, helemaal tot hier geraakt, jong.
5: Ja.
0: Hoe laat is het in Opwijk?
5: Is dat dezelfde tijdzone? Wacht, we zitten daar sowieso al op zomertijd. Denk. Er altijd mooi weer. Ja, het zal wel dezelfde tijd zijn nu.
0: Oké, okay, dus voor jou is het 11 uur 's avonds.
5: Zoiets, ja.
0: Ja, oké, okay, fantastisch. Met deze spirit vertrekken we aan onze vrijdagochtend Joske.
6: Ja, goedemorgen.
0: Alles goed, meisje.
6: Ja, alles goed. Die lamp boven mijn hoofd is hier wel kapot.
0: Is dat waar? Ik zie u niet zitten ook.
6: Ah wel, die lamp is kapot.
0: Doe eens een klein hoorspel, zo'n beetje ASMR. Oh ja.
4: Wauw.
0: Ja, genoeg.
4: Wat een leuk hoorspel.
0: Ja, dat is een beetje expliciet ook. Dat is het geluid dat we eigenlijk elke dag horen als zij de 7e boterham met choco naar binnen zuigt.
6: Ja, dat ga ik niet ontkennen.
0: Ja, wie is er wakker, Jos?
6: Werner uit Poperingen is wakker. Ze zegt, good morning, vrijdag lovers. Inge uit Waregem. Ik mag lang slapen, want ik heb avonddienst, maar ik ben dus veel te vroeg wakker.
0: Oh,
6: en Hans uit Geel die stuurt, goedemorgen, juist een tripje van de Kempen naar het zeetje erop zitten. Goeie begin van mijn werkdag.
0: Ah, goedemorgen. Dat waren we nog vergeten ook.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.

0: mensen.
1: Ja. In ons geval, 6:15. Leuk dat je luistert. Ga je wakker kunnen blijven, Dries?
2: Absoluut, ik ben heel wakker.
1: Ja, met tandenstokertjes in zijn oogholtes. Ja. Joske, wie is er aanwezig op vrijdagochtend?
3: Dat is Olivier uit Oostkamp, Mieke uit Waregem, Brecht uit Olen, Timothy uit Zedelgem, Mila uit Afligem, Klint uit Knokkenheist, Veerle uit Wachtenbeke. Die is al aan het koken. Die zegt, ik heb net mijn beslag gemaakt voor haverpannenkoeken. Christophe uit Roeselaar is ook wakker. Ga ook naar de keuken, want die zegt, boterhammen smeren voor de kinderen.
1: Dat is lief.
3: En Quinten uit Lapland is ook al wakker en hangt aan de lijn.
2: Excuseer, uit waar kom jij, Quinten?
4: Uit Lapland of Noord-Zweden in dit geval.
2: Wow, zo cool. Fijn dat we met jou kunnen bellen op dit vroege uur. Is het daar even laat in Lapland?
4: We zitten in dezelfde tijdzone, dus het is nu iets na de zessen, als ik het juiste.
2: Ja, ja, zeker.
4: Maar de zon staat hier wel al hoog aan de horizon.
2: Amai, ik hoor jou hijgen. Wat ben je aan het doen, Quinten?
1: Eelanden ontvangen?
4: Ik ben aan het lopen momenteel.
2: Oh,
4: eelanden ontvangen along the way. Ja.
2: Sorry, maar hoe kan je het nog eerlijk maken voor alle luisteraars hier in Vlaanderen als jij aan het lopen bent in Lapland? Ik beeld me ook ergens een soort noorderlichtachtige ochtendgloed in.
1: Hij is een blote kas. Of dat is misschien weer mijn verbeelding. Naar waar ben je aan het lopen? Of van wat ben je aan het lopen, Quinten?
4: Gewoon aan het trainen voor een wedstrijd later tijdens de zomers.
2: Oh.
4: En nu is het nog aangenaam koel tussen te komen.
1: Ja, jij denkt...
4: Dus dat is dat wel.
1: Ja. Oh, maar zeg een keer, Quinten, ik zie hier in uw bericht. Hoe lang ga jij lopen nu?
4: 2 uur en een half.
2: Wauw.
1: Dus straks om 8:30, als wij denken bijna weekend ciao ciao voor ons, is de Quinten nog aan het lopen. Hè?
2: Oh, ik wil heel graag weten hoe je nu aan het lopen bent. Allee, waar je nu aan het lopen bent. Kan je eens beschrijven wat je allemaal ziet, Quinten?
4: Bijen, bomen, gras en meren.
2: Oh.
4: En dat is het. Zover dat kan zien.
1: Veel plezier daar.
0: Eva en Dries. Goedemorgen. Studio Brussel.
1: En over een loper gesproken.
2: Amai, onuitputtelijk.
1: Onuitputtelijk, ook die Harry Styles die vanavond zijn laatste show speelt. In Amsterdam.

0: Was van Harry Styles. We hebben zo meteen een nieuw nummer van Violet Grohl. En we gaan nog eens terug naar Pukkelpop, naar een stomende sessie van die Atomic Orchestra.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting. Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Hallo, ik ben Alice May en je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: de Waze, bijna 6:30.
1: Brussel. Goedemorgen.
2: Eva
1: en Dries.
0: Ik ben hier aan het lezen in de krant, Dries, dat een supermarktketen een brain booster gelanceerd heeft. Een handige gids waarbij studenten kunnen zien welk eten voedzaam en extra belangrijk is als je aan het studeren bent in de blok. Hè, want het is volle bak blok examens.
3: Ja, en klopt dat dan?
0: Ja, wel, ze zeggen ook niet dat het door eten van blauwe bessen dat je daar een A-test mee gaat halen, dan niet. Maar je moet het combineren met een gezonde levensstijl en natuurlijk veel studeren en slapen. Maar beter eten kan wel helpen bij bepaalde dingen. Ik heb er iets voor ons uitgepikt dat ik denk. Dus als je wil analyseren, evalueren en vooral creëren, wat wij toch op de radio doen, denk ik, dan heb je vooral antioxidanten nodig.
3: Ah, dus dat zijn bosbessen en spinazie ook, denk ik?
0: Ja, voilà. En dan vroeg ik mij gewoon af, wat gebeurt er als wij dan bijvoorbeeld gewoon witte boterhammen toasten en choco daarop smeren?
3: Ja, dan krijg je dit, hè.
0: Ja, dus ik wou gewoon even vragen hoe het met jouw focus zit na het eten van een witte boterham met choco. Ja. Kan jij de aftelklok achter mij eens lezen?
3: Ah, die aftelklok. Dat is de klok die aftelt naar dinsdag. Ik ga het proberen. 3 dagen, 23 uren en 35 minuten.
0: Dat is wel helemaal juist. Voor het eerst dat wij een keer... Dat komt dus door onze voeding misschien.
3: Ja, ik ben scherp, hoor.
0: Ja, maar dus volgende week dinsdag zal inderdaad elke plaat een festivalticket waard zijn. Dus stel, we zijn dinsdag en wij zeggen dit is Violet Grove, die staat op Pukkelpop. Als je naar Pukkelpop wil, dan ga je Pukkelpop moeten sturen in de app van Studio Brussel en zo win jij misschien wel een ticket voor Pukkelpop. Zo simpel gaat het zijn eigenlijk. Want die Violet Grove, die gaat daar grote schoenen van haar vader achterna en die leiden naar de weide van Kiewit. Buck in the cage.

0: Er zit een beestje in de taart. Dat zingt Violet Grohl. Goedemorgen. Dries is daar het levende bewijs van, maar meer en meer mensen flexijobben.
1: Vind ik een goeie, vooral zijn reactie nu.
2: Grappig.
1: Voilà, dat dus. Maar meer en meer flexijob, inderdaad. Vorig jaar hebben zo meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Een flexijob kan je doen als je minstens 4/5 werd of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belasting op of bijdrage voor de sociale zekerheid op betalen. De meeste mensen met een flexijob werken in de horeca, de winkels of de supermarkten. Vanaf volgende maand wil de regering dat systeem ook graag uitbreiden naar alle sectoren. In het Franstalige onderwijs in ons land komen er enkele stevige veranderingen aan. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven, zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt daar ook duurder. De besparingen en de hervormingen zijn goedgekeurd na een debat in het parlement van de Franstalige gemeenschap, dat alles samen meer dan 15 uur duurde. En dat debat moest ook verschillende keren worden stilgelegd, omdat leerlingen er kwamen protesteren.
0: Mag ik het weer eens voorspellen vandaag?
1: Ja, doe maar.
0: Het wordt wisselvallig, bij een 14 graden, met hier en daar een bui vandaag.
1: Met wel na de middag wat opklaringen. Dus je moet het ook wel een beetje goed weer.
0: Nee, sorry.
1: Goed nieuws meegeven en tot 19 graden kan het worden.
0: Oh, maar sorry, wie pretendeer ik te zijn? Excuses.
3: Morgen, Brussel. Goedemorgen.
4: Ja. En morgen, Jonas.
1: Ja, nee, Eva, doe maar morgen.
0: Ja, morgen zien we wel, hè. Morgen is zaterdag. Je m'en fout van het weer. Nee, maar morgen ook goed weer, ja.
1: Morgen start droog, na de middag dan wat regen. En zondag zal het wel droog blijven tot 20 graden.
0: Ah, maar dat is wel heel goed, want er was een onkel Dirk in de app en die vroeg, ja, ik zit met een tuinfeest enzovoort. Kunnen we de weergoden wat aanbieden?
1: Zondag komt dat goed.
0: Zondag komt dat goed. Hey, dank u, Jonas. Je doet dat fantastisch, hè. Het nieuws lezen en zo, het weer. Ja.
4: Kunnen we het dan alsjeblieft even over muziek hebben?
0: Ja, en hoe?
4: Dankjewel. Jo Hermans is langsgekomen in onze studio. We hebben mooi bezoek gehad deze week. Trouwens, we hebben Oscar en de Wolf gehad, S10. Maar ik vond een van de leukste gasten, Jo Hermans. Wie Jo Hermans kent, weet dat hij de oprichter en baas is van The Atomic Orchestra. Dat is uiteraard het iconische zotte orkest dat elk jaar op Pukkelpop speelt. Dat orkest komt terug naar Pukkelpop, wat op zich al heel goed nieuws is. Maar nog leuker, jij kan meezingen met The Atomic Orchestra. Er zal naast het orkest een koor meezingen op het podium. Geen idee hoe ze dat allemaal op één podium gaan passen, maar dat is de magie van Chokri en de magie van The Atomic Orchestra. We zoeken dus nog mensen die kunnen zingen. Misschien zelfs op niveau, kunnen we zeggen, want het is wel echt op het Pukkelpop-podium.
0: Ja, we willen niet in naar front te vallen. Hè?
4: Het is geen wijkfeest ergens in Cissé de Paliter. Dus als jij kan zingen, net zoals luisteraar Lotte uit Nienhoven, stuur dan op VRT Max een auditie, want we hebben dus Lotte uit Nienhoven gehoord in onze show deze week. En die heeft een live auditie gedaan hier op de radio. Luister mee. Travel.

0: Wauw.
1: Als ik het nog eens hoor, vind ik het nog zotter.
0: Het is zotter.
1: Maar dus VRT Max, het moet niet zo goed zijn als Lotte, of toch wel?
0: Het mag wel net zo goed als Lotte zijn, of net iets minder mag ook, zolang je er maar heel veel zin hebt om op Pukkelpop te spelen, schrijf je in op het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: moorden hebben kunnen plegen met onze dance moves. Zeker op vrijdagochtend. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Gaan we zo meteen spelen. Het nummer dat je zo meteen hoort is een classic.
0: Wel een classic waarin de zang ondergeschikt is.
2: Ja, het is een synthesizer classic.
0: Ja, vind ik het interessant wat er hier straks gaat gebeuren. We zoeken gewoon nog één proefpersoon.
2: Ja, als het alles juist is, dan kan iedereen boven de 30 het sowieso al weten. En als je dan een beetje muziekkennis hebt, dan onder de 30 ook. Dus het is echt voor iedereen.
0: Ja, gewoon eigenlijk iedereen die wakker is mag een teken van leven geven in de app.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, roséweken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Wienerberger. Goh, mijn Matthias. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje. Met de perfecte kleuren. Vorige week nog. Een ruby red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
12: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
13: Yuzu.
14: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
16: Sorry, Parties WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

0: Sheeran. Zo zeggen mijn buren in Brussel het. Castle on the Hill, goedemorgen.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Mijn mama zegt altijd Sheeran. Welke de eerste letter is. Je kan dat niet meer onthoren. Zeg altijd, die van Sheeran. Leuk.
0: Zalig.
2: We hebben iemand aan de lijn. Het is een pitou. Goedemorgen, met u spreek ik.
3: Ja, ik zie dat hij net heeft afgelegd.
2: Dat meen je niet. Het was de Vic uit Kortrijk. Ik zal het u zeggen, beste luisteraar. De Vic uit Kortrijk.
4: Oh, wacht, we bellen die terug.
2: Ja, ja, bellen terug.
0: Als je eens hebt ingeschreven voor deze wedstrijd.
2: Ja, ja, je raakt er niet onderuit. Want ik ga al iets bijzonders vertellen. Goedemorgen, dag Vic.
5: Goedemorgen.
2: Ah, zeg, waarom leg jij af ineens?
5: Ik was mijn Bluetooth aan het verzetten.
0: Jammer. Heb je uw staart ingetrokken, zo te zeggen?
2: Ik krijg angstzweet.
0: Ja. Want zeg eens wat jij net tegen Jos zei, Vic.
5: Wat zei ik?
0: Ja. Dat je het al wist, zonder dat je de muziek hebt gehoord. Heb ik gehoord.
5: Ah, ja, ja.
2: Vic, als dit juist is, of zeg misschien al welke artiest het is, dan kunnen we al een winnaar hebben.
0: Niet meer spelen.
2: Ja, wel, dan moeten we.
0: Jij bent gewoon applaus en klaar.
2: Voilà. Wie is de artiest?
5: We hebben het liedje van je begonnen.
0: Ja, maar dan zeg je sneller dan
2: snel. Dan sta je op de eerste plaats.
5: Narcotic Liquido.
2: Ah, het zou straf zijn.
0: Het is niet juist, Vic. Dankjewel om mee te spelen. Fijne dag nog. Nee, dat is niet waar. Gaan we echt spelen?
2: Ja, we gaan spelen.
5: Oké.
0: Het leuke is wel, Vic, ik denk dat jij niet op je mondje bent gevallen. Je bent dan ook nog eens uit Kortrijk. Dus ik verwacht wel een sappig relaas of zoiets. Want de intro duurt, dat hadden we nog niet verteld, 1 minuut en 7 seconden.
2: Wow.
0: Daarvan plas ik in mijn broek als radiopresentatrice.
2: Wow.
0: Dus ga maar, doe je ding. Ik ga je er een tip bij geven. Heel de maand juni spelen we Sneller dan de Zang met grote namen die deze zomer op een festival staan. En bij jou moet je zo richting Dessel een pikzwarte weide denken.
4: Krasp.
0: Goed?
5: Oké. Okay.
0: 1 minuut 7 seconden zijn helemaal van jou. We horen graag of je sneller bent dan de zang, Vic.
5: Ja, Europe, the final countdown.
2: Hoppa!
0: 1 seconde.
2: Je hebt dat wel heel goed gedaan.
0: Vic, jij bent een baas. Je hebt niet gelogen. Uw zelfvertrouwen is terecht. Wat ga je ermee doen met dat bakje vol zelfvertrouwen dat nu extra is aangedikt?
5: Mijn dag overleven.
0: Ah ja, is het gewoon een vrijdag?
5: Het is een vrijdag.
0: Het is gewoon een vrijdag. Zo gaat het altijd in het leven van Vic uit Kortrijk. Hey, merci voor uw energie, Vic. Dit is Europe, the final countdown.

0: Grappig nieuws vanochtend, want Karel, een van het trio van GoPand, Karel, die was heel lang samen, 4 jaar, met Maan, een Nederlandse popster die je misschien ook kent. En ze zijn nu uit elkaar, dat is het nieuws dat ons vanochtend bereikt heeft. Maar ze zijn wel als vrienden uit elkaar gegaan.
1: Maar wel elkaar ontvolgd op de socials. En dat is wel in deze tijd het ergste dat je kan.
0: Ja, dat staat er dan in de kop, eigenlijk wat triestig.
1: Vreselijk toch?
0: Ja, we hebben straks een nieuwe wekker na het nieuws van 7 uur, dus we appreciëren het.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijs.

0: 7 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Joas Maas.
2: Meer mensen flexijobben. Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Een flexijob kan je doen als je minstens 4/5 werd of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belasting of bijdrage voor de sociale zekerheid op betalen. De meeste mensen met een flexijob werken in de horeca, winkels en supermarkten. En vanaf volgende maand wil de regering dat systeem uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen voor een flexijob ligt op 1.900 euro per jaar. De helft van de flexijobbers verdient dus minder, de andere helft meer. In Brugge heeft een assisejury een vrouw van 26 schuldig bevonden aan de moord op haar pasgeboren dochtertje. Het meisje stierf 3 jaar geleden vlak na de bevalling. De moeder had haar zwangerschap verborgen gehouden en ze beweerde achteraf dat haar dochtertje doodgeboren was. Maar de wetsdokters stelden vast dat het kindje wel geleefd had. De straf krijgt de moeder vandaag te horen, maar daarover heeft ze geen echte verwachtingen, zegt haar advocaat.
3: Ik denk dat ze zich gewoon niks durft voor te stellen. Natuurlijk, iedereen hoopt wel van ooit terug een toekomst te hebben. Dus ik zal er alvast voor gaan om een zo mild mogelijk straf te bekomen, omdat ik vind met haar persoonlijkheid en iedereen die dat hier ook komen zeggen is, samen met de psychiaters, dat we toch naar een milde straf moeten kunnen gaan.
2: De moeder riskeert een gevangenisstraf van 30 jaar. De besparingen en hervormingen in het Franstalig onderwijs in ons land zijn eindelijk goedgekeurd. En dat na een debat in het parlement van de Franstalige gemeenschap dat meer dan 15 uur duurde. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt ook duurder. Het debat moest ook verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen kwamen protesteren.
4: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat hij gepraat heeft met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Hezbollah wees gisteren de nieuwe afspraak over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon af. In dat akkoord stond onder meer dat Hezbollah zich volledig moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar volgens Trump is er geen sprake van een echte afwijzing, want hij zou dus gebeld zijn door Hezbollah dat hem voorstelde om te stoppen met de vijandigheden. Trump zou daarover ook gepraat hebben met de Israëlische premier Netanyahu en hij voorspelt dat er snel beweging komt in dat conflict. En precies een week voor de start van het WK-voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden gespeeld, zonder veel succes. Want Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van onze Rode Duivels won wel. Iran klopte Mali met 2-0. Eerst nog zwaar bewolkt met kans op bui of onweer liever. Na de middag komen er wel wat opklaringen. En de temperaturen schommelen tussen de 14 en de 19 graden. Morgen start droog. Na de middag opnieuw regen of buien. Zondag dan meestal droog en tot zo'n 20 graden.
0: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer. Hallo, goedemorgen.
5: Goedemorgen. E17 naar Antwerpen opletten. Een obstakel zou de afrit van het parkeerterrein in Waasmunster momenteel versperren. En nog voorwerpen op de weg die liggen op de E314 van Lummen naar Leuven. Even voorbij Rotselaar op de linkerrijstrook. Voor de rest weinig vertraging op deze vrijdagochtend. 10 minuutjes wel op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel van Strombeek inderdaad tot Vilvoorde. Dat is alles.
6: Hoogstraten, na na na na na. Hoogstraten aardbeien.

0: Ik hoor Hajo zeggen weinig vertraging op vrijdagochtend. Ik merk wat anders in de app. Dit is nog eens een oldschool vrijdagochtend die een beetje piekt.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: is al een crazy start met een crazy goede plaat van Gnarls Barkley op vrijdagochtend 7 over 7. Dries, de vraag is wat ik morgen ga doen.
1: Wat ga je morgen doen, Eva?
0: Ah wel, ik ga morgen naar het Koning Boudewijn Stadion.
1: Ah.
0: In tenue, mogelijk met een vlagje geschilderd op elke kaak, want ik mag naar de oefenmatch van onze Rode Duivels.
1: Hé, hey, dat vind ik cool.
0: Echt hè? Ik heb daar heel veel zin in. Morgen spelen ze een tweede oefenmatch tegen Tunesië hier in Brussel. Het is eigenlijk de uitwuifmatch, want maandag vertrekken ze naar de States, naar Canada, Mexico, voor het WK dat ook volgende week begint.
1: Wow.
0: Dus WK-koorts, I'm so ready for it. Ze hebben al 0-2 gewonnen tegen Kroatië, dus we zijn het echt goed aan het doen in onze voorbereidende fase. Lukaku is ook sharp, heeft al de goal erin gevlamd. En dan lees ik hier ook dat Nederland, Frankrijk en Spanje
1: het niet zo goed doen.
0: Ja, hele grote ploegen, die hebben hun oefenmatchje niet kunnen winnen. Dus dat is daar met kopzorgen en met stress en al. En I kinda like it. Maar dus morgen, heel fijn, dat zit daar ook. Het is uitverkocht, dus wie weet zie ik wel iemand van jullie daar morgen om 3 uur in het Koning Boudewijn Stadion. Jij zei dat het klaar was, noemde mij was. Sorry dat ik jou nog op handen draag. Yes, this is Pommeline Ties. Of zo gaan ze het binnenkort misschien ook in de States zeggen. Want, heel cool, heel straf, Pommeline Ties staat in de New York Times.
1: Hey, heel cool, ja.
0: Zalig, hè? Een Amerikaanse journalist heeft daar ontdekt, terwijl hij de meest beluisterde songs in Europa aan het beluisteren was, aan het bekijken was. En toen had hij plots door, hey, who is this girl Pommeline Ties? With her leuke blonde capsule.
1: Ja, hij zag al die beelden van in de AFAS-dom en hij dacht, hoe kan het dat 20.000 man elke avond staat mee te springen met Pommeline Ties, maar terwijl de helft van het land, zijn de Wallonië, haar niet kent?
0: Ja, daar ging het dus wat over, ook over ons gespleten land en die cultuurverschillen tussen Noord en Zuid. Maar in elk geval, Pommeline Ties is over de oceaan geraakt met haar muziek. Ik vind dat zalig.
1: En we hebben een wekkerwinnaar. Gisteren won Merel €4.000 aan elektriciteit en gas voor bij haar thuis van Total Energies. Waarom won zij dat? Omdat ze wist dat deze stem... Dat de stem was van Elisabeth Lucie Baten. Dat was de wekker die ons enkele dagen heeft gewekt.
0: Dat is toch zot altijd als ik de wekker hoor en ik weet wie het is. Denk ik van ja, maar hoe kun je dat nu niet weten? En toch weet ik het nooit.
1: Dat is omgekeerde tunnelvisie. Dus het is Elisabeth Lucie Baten die de wekker was. De vrouw waarmee iedereen op Instagram alles mee gelachen heeft, denk ik, met een van haar typetjes. Maar dat wil zeggen dat er straks een nieuwe wekker komt. Over een dikke 20 minuten hoor je een nieuwe stem uit de radio. Een nieuwe wekker die jij kan raden. En we spelen vandaag voor €500 aan... Energiebudget. Oh, dat was geen goed woord. Energiebudget. Energiebudget. Allee. Ik heb mij versproken, Eva.
0: Sorry, die flexijobber hiernaast mij. Ik ga hem een keer aanspreken.
1: Dat is een moeilijk woord, energiebudget.
0: Oh, heerlijk.

0: vibes op vrijdagochtend. Juice van Lizzo. Luister jij maar rustig naar de radio voorlopig.
1: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
2: Blijf luisteren, speel mee
1: en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
3: Wekker uit, comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
4: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
5: Oh.
4: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
5: Ja, samen wakker worden.
4: En de krant lezen in bed.
5: Oh, ja.
4: Met een perfect gezette koffie.
5: Mm.
4: Gezellig, klassiek.
5: Ja, klassiek.
4: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
5: Hè?
4: Die zijn ook gezellig klassiek.
5: Ah oh, ja, klassiek.
6: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
5: Ja! Maar ja.
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja!
8: Maar ja.
6: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
5: Oh ja! Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: Pedro, Peters, Pieters en iedereen die al wakker is, zet u er rustig bij. We gaan luisteren naar de hotshot. Dat zal dan even een mooi rustmomentje zijn, want daarna gaan we natuurlijk de wekker raden. Hè. We gaan nog even herhalen. Het is een nieuwe wekker, dus nog nooit iemand heeft hem gehoord. Iedereen die binnengeraakt in de app staat voor een blanco blad. Maar misschien nog eens even herhalen, Dries, want ik denk niet dat iedereen het goed begrepen heeft waarvoor we nu weer juist spelen.
1: We spelen voor 500 euro.
0: Ja, wacht, je zei het daarnet anders. Ook al wel duidelijk, hè?
2: Energiebudget.
0: Allee. Eens één keer luisteren.
2: Energiebudget.
1: Ik wou energiebudget zeggen en halverwege, dus het woord verliet mijn tong, mijn lichaam. En
0: richting het weekend.
1: Richting het weekend en dacht ik, het is allemaal fotu. En dan kwam er energiebudget uit.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
5: Als jij me loslaat.
6: Oscar en de Wolf en S10. Safe and sound.
7: Hallo, wij zijn S10 en
8: Oscar en de Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: Wendy uit Dendermonde zegt, wat een geweldig nummer. Alleen jammer dat ik elke keer als ik het hoor gewoon begin te wenen. Dat zien we vaak in de app, hoe diep dit nummer bij jullie binnenkomt. Safe and Sound, onze hotshot Oscar and the Wolf en S10.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: En het is hier van de ene emotie in de andere. Ook al zeg ik er wel bij, we beginnen met een nieuwe wekker. En dat is nog maar één keer gebeurd in de geschiedenis van de wekker, dat die dan meteen geraden wordt. Maar waarom ook niet? We beginnen bij €500 aan elektriciteit en gas voor bij je thuis.
3: Waar zijn die waaghalsen in de app van Studio Brussel die na een eerste keer luisteren al €500 willen kapen? Stuur nu maar in de app van Studio Brussel.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Half acht. Steeds meer mensen hebben een flexijob, Jonas.
5: Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar zo gewerkt in een flexijob. Dat is toch 14% meer dan het jaar ervoor. Een flexijob kan je doen als je minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belasting of bijdrage voor de sociale zekerheid op betalen. Daardoor wordt het ook wel interessant dus. De meeste mensen met een flexijob werken in de horeca, de winkels en de supermarkten. Maar vanaf volgende maand wil de regering dat systeem graag uitbreiden naar alle sectoren. In het Franstalige onderwijs in ons land komen er enkele belangrijke veranderingen aan. Leerkrachten in het hogere middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven, zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt ook duurder. Het is nu nog wat grijs met kans op bui of onweer. Na de middag komt de zon er wel wat meer door. En temperaturen tot zo'n 19 graden vandaag. Morgen start droog, dan na de middag opnieuw regen of buien. Zondag zal het meestal droog blijven en dan tot zo'n 20 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Die van gisteren is geraden, Elisabeth Lucie Baten. We starten dus met iedereen daar aan het ontbijt met een nieuwe, brandnieuwe opgave. Niemand heeft die ooit nog gehoord, dus luister aandachtig mee.
3: We gaan bellen.
6: Hallo, met Gert Stevens.
3: Met wie?
6: Met Gert Stevens.
3: Mossie, hè?
0: Ja.
3: Dag Gertje, goedemorgen. Het is met Eva en Dries van de radio. Hoe ben je opgestaan, Gert?
6: Goed, heel goed. Klaar voor te werken, hè?
3: Heel goed. Gert, heb je het al vaak juist gehad, die wekker, in het verleden?
6: Een paar keer.
3: Oké, dan ben je een goede kandidaat. En dan hoop ik dat je van de allereerste keer er boenk op zit, al zeg ik erbij dat dat zeer onwaarschijnlijk is. Maar wie weet, we horen nu voor de eerste keer de nieuwe wekker.
7: Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem.
3: Ja, ik weet het al. Ik denk dat ik hem meteen herken, maar het is niet aan mij natuurlijk, het is aan jou, Gert. Wie is de wekker?
6: Oh, is een moeilijke. Wim Oproek, ga ik zeggen. Ik weet het echt niet.
3: Wim Oproek. We gaan luisteren.

0: Dat is niet erg, Gert. Je doet wat elke kandidaat voor jou ook deed. Die eerste keer niet meteen er bonk op zitten. Maar dat is toffer voor ons spel, dus dankjewel om mee te doen.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Luister volgende week.
1: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
2: En maak elke dag kans
1: op €500 aan energiebudget.
2: Studio Brussel.
0: Maandag spelen we voor €1000.
3: Hey.

0: schreeuwen dan een plaat vrijdag kan schreeuwen. Nelly Furtado, zo meteen naar Moleskin.
1: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: Zender. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belleperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Precies de zon.

0: Måneskin met Begging. Het is 7:15. Gisteren was het de reunie van dat ene programma waar niemand naar kijkt. Want dat is echt puur een brol. Dat is echt marginaal. Niemand kijkt ernaar, maar toch kijkt iedereen ernaar. Ja, even. Al onze collega's, die het dus ook allemaal nonsens tv vinden, praten erover. Dus we hebben eigenlijk geen enkele aflevering van dit seizoen gekeken. Nee. Maar toch weten we exact wie wat gedaan heeft en wanneer. Allee, het beste aan heel het verhaal vind ik dat Temptation Island had gezegd van we gaan er echt een ander seizoen van maken. Een ethisch seizoen.
1: Ja, voilà. Hè?
0: Dat we er allemaal iets van kunnen opsteken.
1: Moet gedaan zijn met die platvloerse bagger van... Nee.
0: Dit gaat inhoud hebben. Hier ga je echt iets van kunnen opsteken. Je gaat er een goed gevoel bij krijgen dat het toch goed gaat met onze maatschappij.
1: Ja.
0: Dus ik haal er gewoon een paar uitspraken bij van deze editie. Dit is wat Ray zegt en ook luidop denkt, helaas.
2: Voor mij was het geen temptation. Want ja, die verleiders. Op zo'n meisjes oefende ik toen ik 14 jaar was.
1: Oh.
0: Ik, ja... Geen commentaar. Dit is ook hoe dat er dan seksuele handelingen plaatsvinden op zo'n eiland. Ik zeg het zo droog, omdat het volgens mij toch ook niet zo plezant was daar bij Temptation.
3: Hij heeft ook wel echt heel goed aan mijn lichaam gevoeld. Hij ging aan mijn borsten zitten, hij ging aan mijn kont zitten.
1: Er was ook een kandidaat uit Reet, Eva.
0: Was er een kandidaat uit Reet?
1: Zeker wel.
0: Bedoelde je 2840 Reet zijnde mijn hometown?
1: Absoluut. En die kandidaat die wou dat Temptation Island naar zijn dorp kwam volgend jaar.
0: Naar ons dorp.
1: Ja, naar jouw dorp. Maar toen hij hoorde dat dat helemaal niet ging, ja, dat was het kotte klein. Luister maar.
4: Wil deze fucking show mag in mijn reet komen? Kom, wat
0: Oké, dan.
4: Fucking pussies allemaal hier.
1: Ja, dat was bos.
4: Allemaal Mongolier.
1: Ja, oei. Ja.
4: Fucking naaiers, jongen. Je zijn allemaal naaiers hier. Poeta,
1: ja, dat gaat gewoon.
0: Super ethisch.
1: Het is te klein ook. Hoor. Ik vond het ook wel erg dat ze dit seizoen er dieren bij betrokken hebben. Een van de kandidaten had zijn huisdier mee, een klein slangetje.
5: Soms maakt hij mijn slang wel wakker.
1: Die werd dan wakker gemaakt, dat is echt spijtig.
0: Ja, nee.
1: En omdat dat slangetje zo vaak wakker gemaakt werd, werd dat beest onwel. Want die is dat niet gewoon, dat huisdier, om daar op dat eiland in Thailand. Dus ze hebben die dan mond op mond moeten geven, dat slangetje. Luister maar mee.
6: Wanneer ik hem gezogen heb... En dan heeft hij de daad gedaan.
1: Oef, ah, hij heeft toch de daad gedaan. Was een goed idee. Ik ben blij dat ik weer mee ben met het seizoen van Temptation Island.
0: Ja, nu zou ik graag even willen dat iedereen stil is. Luister. Want we hebben een afspraak met de geschiedenis, de muziekgeschiedenis in dit geval. Want de plaat Loose van Nelly Furtado wordt vandaag 20 jaar shaken en grooven. En gaan we heel diep al op Maneater.

0: lijkt met Mange toe. Jij bent je waarschijnlijk klaar aan het maken om naar je auto naar je werk te vertrekken. Net in de auto aan het stappen of bijna niet. Doe het nog niet. Wacht. Want wij merken het aan jullie in de app. Het is een moeilijkere vrijdagochtend dan anders. Ook misschien wel bij ons, Dries.
1: Ja, dat
0: pikt een beetje.
1: Mag,
0: met die
1: mag.
0: Buien en al. Dat is ook maar prima, eind van het schooljaar. Enfin, wij kunnen je straks nog vrij krijgen op vrijdag. Je moet je gewoon even inschrijven. En dan kan je meekwissen straks na de 8 uur. Sturen we iemand vrij op vrijdag. Maar nu piano, please. Want de jarige graag, Jos.
2: Ja, Sarah uit Eeklo laat weten dat haar dochter Polly vandaag 11 jaar wordt. Jenka uit Kortemark die wil haar ICT-collega Davy een gelukkige 30ste verjaardag wensen. Arjan uit Markedal die viert haar 39ste verjaardag vandaag. Wouter uit Mol laat weten dat zijn dochter Nova vandaag haar eerste verjaardag viert.
0: Oké, maar wie krijgt het plaatje cadeau zo meteen?
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio

0: Vanavond op VRT1.
1: Als je in Amerika de woorden Nederland en drugs in dezelfde zin uitspreekt, word je al veroordeeld.
2: Ja, ik ben ook niet echt fan van het Amerikaanse rechtssysteem, maar ik kan er even niks aan veranderen.
0: Op VRT1 willen de flikken van Maastricht een uitlevering voorkomen. Op VRT Canvas krijg je nog meer misdaad met de spannende serie Shetland. En op VRT Max kan je dan weer in alle rust genieten van Door de Bomen. Alvast veel kijkplezier.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon.
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Wienerberger. Goh, mijn matjes. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een ruby red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
9: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
14: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
15: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
16: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
14: Amai.
16: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
14: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
16: Ja, handig inderdaad.
15: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Hey daar, het is 8 uur.
17: VRT Nieuws.
19: Joas Maas.
20: Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar geflexijobbed. En dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Flexijobs worden dus duidelijk

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Studio Brussel, live.
3: Dienst voor de Sociale Zekerheid RSZ dat de cijfers verzamelde.
4: We zien ook wel dat de meeste flexijobs eerder beperkt flexijobben. Rond de helft van de flexijobs doen minder dan 100 uur. Het is echt een aanvulling. Ook het gemiddeld loon is onder de €2000. Ook dat toont aan dat voorlopig op dit moment flexijobs voornamelijk een aanvulling is op de arbeid.
3: In Brugge heeft een assisejury een vrouw van 26 schuldig bevonden aan de moord op haar pasgeboren dochtertje. Het meisje stierf 3 jaar geleden, vlak na de bevalling. De moeder had haar zwangerschap verborgen gehouden en beweerde achteraf dat haar dochtertje doodgeboren was. Maar de wetsdokter stelde vast dat het kindje wel geleefd had. De straf krijgt de moeder vandaag te horen, maar daarover heeft ze geen enkel verwachting, zegt haar advocaat.
5: Ik denk dat ze zich gewoon niks durft voor te stellen. Natuurlijk, iedereen hoopt wel van ooit terug een toekomst te hebben. Dus ik zal er alvast voor gaan om een zo mild mogelijk straf te bekomen. Omdat ik vind, met haar persoonlijkheid en iedereen die dat hier ook komen zeggen is, samen met de psychiaters, dat we toch naar een milde straf moeten kunnen.
3: De moeder riskeert 30 jaar celstraf. De besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs in ons land zijn goedgekeurd. En dat na een debat in het parlement van de Franse gemeenschap dat meer dan 15 uur duurde. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven, zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt ook duurder. Het debat moest ook verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen kwamen protesteren.
6: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
3: Gisteren overdag was er ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten in Brussel tegen die besparingen in het Franstalig onderwijs. Het kwam tot rellen en er werden ook vernielingen aangebracht. 10 mensen zijn daarvoor opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn gisteren opnieuw 8 doden gevallen. En ook vanmorgen zijn weer raketten afgevuurd op verschillende steden in Libanon. En ook daarbij zouden slachtoffers zijn gevallen. 4 raketten kwamen neer vlakbij een hospitaal. De Amerikaanse president Trump zegt intussen dat hij gepraat heeft met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat wees gisteren de nieuwe afspraak over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon af. In dat akkoord stond onder meer dat Hezbollah zich volledig moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar volgens Trump is er geen sprake van een echte afwijzing, want hij zou gebeld zijn door Hezbollah dat hem voorstelde om te stoppen met de vijandigheden. En de Amerikaanse president voorspelt dan ook dat er snel beweging zal komen in het conflict. En precies een week voor de start van het WK-voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden gespeeld. Al was dat wel zonder al te veel succes. Want Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van onze Rode Duivels won wel. Iran klopte Mali met 2-0. Het is nu nog wat grijs met kans op een bui of onweer. Straks na de middag komen er meer opklaringen aan. En we krijgen temperaturen tot zo'n 19 graden vandaag. Morgen begint droog. Na de middag dan opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en tot zo'n 20 graden.
7: Weinig files voorlopig, Gajo.
8: Ja, heerlijk. Hè. Files naar Antwerpen zo'n 10 minuten. Alleen maar vanaf Kruibeek op de E17. Antwerpse ring richting Nederland een kwartier. Van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En ja, naar en rond Brussel hier en daar kleinere vertragingen van maximum 10 minuten. Geen incidenten te melden. Dat is het.
9: Europabank. De bank die durft.

0: past voorlopig ideaal bij de wisselvallige schommelingen daar in ons hemelgewelf Bloodbus Ohio van de National. Maar het gaat opklaren, Dries. Want we zijn hier met onze piano en ons verjaardagsfeestje dat we houden vandaag voor Rosalie uit Lokeren. Proficiat! Rosalie, ben je er?
1: Ja, zeker.
0: Ah, oké, hoe oud word je?
1: Ik ben op het werk.
0: Nee, hoe oud word je?
2: Dit gesprek begint al goed.
1: De lijn wil weg. 36.
2: Hele mooie leeftijd, Rosalie. Ik heb jou eens kort gegoogeld. Dat doe ik bij alle jarigen. En ik zie dat je een fervent karaokeer bent.
1: Ja, absoluut. Zo goed als elke week.
2: Oh, mooi, dat is veel.
0: Gaat je de hoera dan zingen zo meteen?
1: Ja, graag. Mag dat in metal-stijl?
2: Heel
0: graag. Ja, hier ga je.
2: Rosalie is jarig, het heet hoera. Rosalie is jarig, het heet hoera. We vieren vandaag ons Rosalietje.
0: Die misschien Zwartalie zou kunnen
2: zijn. Lokruikende lokerenaar.
0: Van de metal, hè.
2: De karaoke deur op slot, anders ons gehoor kapot.

0: Maar Rosalie, jong, kun jij dat zo vroeg in de ochtend? Of gaat dat beter in de vroege ochtend net?
1: Met de nodige koffie voor mijn keel te smeren is dat gelukt.
2: Maar je hebt een hele zachte stem als je spreekt, maar als grunt is het echt iets angstaanjagend.
0: Dan zeg jij een beest. Rosalie.
1: Ja, je hoort het, hè.
0: Ja, jij mag platen kiezen. Je bent dus wel een metal lover, leid ik uit alles af. Ik denk dat we een ander type verjaardagsgeschenk in ons hoofd hadden. Maar hieruit kan je kiezen. Into my
3: home. Oh lord. Oh lord. Into my arms.
0: Nick Cave en de Bad Seeds. Wat hier bij Studio Brussel op de festivalzender stond. Nick Cave in jouw geboortejaar in 1990 als headliner op Pukkelpop. Dus daarom zou je kunnen kiezen voor Nick Cave.
1: Graag cadeautje 2.
0: Oké. Balthazar stond met Bunker op 1 op jouw verjaardag in de afrekening hier in 2015.
1: Oké, nee. Moet nog een keer zot. Cadeautje 3 graag.
2: Amai, hoe zot.
0: Hey, dat is tof.
1: Ja, dat is hem.
0: Voilà, dat is hem om die vrijdag in gang te zetten voor heel veel andere mensen. En vooral om jouw verjaardag in te zetten. We wensen jou een heel fijne verjaardag met de vriendinnetjes en de karaoke. En al het feest dat daarbij hoort. Rosalie, nog één keer hit, hit.
1: Hoera!
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer in de app van Studio.

0: Mafia, maar megakasteel in Sicilië gehuurd. En het gaat daar feest zijn, zoals alleen Dua Lipa kan feesten. Dat gaat met goede muziek zijn, dat gaat met top outfits zijn en met natuurlijk hier en daar een goede move. Houdini, Dua Lipa, er is festival niet van Suikerrok en Lokerse feesten. Zometeen een update.
1: Is het al dinsdag?
2: Nee, waarom?
1: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
2: Ah, zo van elk uur?
1: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
3: Wow!
4: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
3: Gouwe beeld, my friend!
4: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
3: Studio Brussel,
4: de festivalzender.
5: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
6: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.

0: Finger All This Dancing Around. Goedemorgen.
1: Check, check, one, two. Festival nieuws.
0: Ja, er zijn nieuwe namen net aangekondigd voor Suikerrock. We doen een vlotte kniezwengel op vrijdagochtend 8:30. Want Kate Ryan komt naar Suikerrock. En ook Camille Yembe, die brengt een bezoek aan Tine. Die heeft een paar maanden geleden nog die Eurosonic een prijs gewonnen daar. Voor veelbelovende nieuwe artiest. Een prijs die ook Adele en Stromae gewonnen hebben, om er een paar te noemen. Dus cool dat je Camille Yembe ook kan ontdekken op
2: Suikerrock. Ik dacht eerst dat dat alter ego was van Camille. Van op
0: Camille Dont.
2: Op de djembe misschien, zo'n ja.
0: Nee, het is een nieuwe te ontdekken artiest.
2: Zeker.
0: De Lokerse Feesten hebben ook hun affiche compleet gemaakt. Hier zo net. Ze hebben heel veel DJ's aangekondigd vooral. Met bijvoorbeeld onze Thibaut Christiaansen en Stijn van de Voorde. Die ook gaan draaien op de Lokerse Feesten. En dan is het sinds woensdag toch wel een groot, groot moment in de Europese festivalzomer.
2: Aha, gaan we naar Barcelona, Eva?
0: Sí, sí, por favor.
2: Primavera Festival, het grote festival waar de weergoden hen niet zo goed gezind zijn. Het is daar van alles aan het gebeuren, want door die regen zijn er veel concerten geschrapt. Bijvoorbeeld de shows van Alex G, Mac DeMarco, maar ook headliners Doja Cat en Massive Attack. Al die shows zijn gecanceld.
0: Door het weer.
2: Door het weer. En het vreemde is, het is niet eens zo hard aan het regenen, zeggen de festivalgangers. Ze vinden het precies misschien zelfs overdreven dat die shows allemaal gecanceld worden, terwijl het daar gewoon regent of zo.
0: Ja, misschien dat ze dat in Barcelona niet gewend zijn, die organisatie dan.
2: Ja, ik snap de teleurstelling wel van.
0: Ja, hopelijk blijft het ook daarbij, want Alex G, Mac DeMarco en Massive Attack die niet spelen, dat is wel heel spijtig natuurlijk.
3: Studio Brussel. Het hele jaar lang. De festivalzender.
0: In ieder geval staat Massive Attack in ons land nu maandag en gewoon overdekt in Vorst Nationaal. Dus of het nu regent of niet, ze zullen spelen.

0: maandag in ons land, maar dus niet op Primavera, het grootste festival van Spanje dat nu bezig is, afgelast door de regen. Zullen wij je zo meteen nog eens helemaal uitleggen, van naadje tot draadje, hoe jij zoveel mogelijk kans maakt op festivaltickets volgende week dinsdag. Ah wel, we gaan dat doen. Eerst even bij Jonas luisteren, want het is 8:30. Wat is het belangrijkste uit je nieuws?
1: Bij de ouders van zo'n 8.800 kinderen moeten hun schooltoeslag terugbetalen omdat hun kind vorig schooljaar te vaak afwezig was. Dat wil zeggen dat de leerling minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was. Het gaat dan om leerlingen uit zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs. Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is toch 14% meer dan het jaar ervoor. Zo'n flexijob kan je doen als je minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belastingen of bijdragen voor de sociale zekerheid op betalen. De meeste mensen met een flexijob werken in de horeca, de winkels en de supermarkten. En vanaf volgende maand wil de regering dat systeem heel graag uitbreiden naar alle sectoren ook. Het is nu nog wat grijs met kans op een bui of zelfs wat onweer. Na de middag komt de zon er wel een beetje meer door. En tot zo'n 19 graden vandaag. Morgen start droog. Na de middag krijgen we wel opnieuw regen of buien. Zondag zou het dan wel droog blijven en tot zo'n 20 graden.
0: Wij gaan allemaal hard moeten gaan dinsdag.
2: We tellen af
3: naar de most wonderful time of the year.
2: De festivalzomer.
4: Let's go, let's go.
3: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
2: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
0: Ja, jij gaat keihard moeten werken daar in de app van Studio Brussel. Want bij elke plaat een klein stresspiekje. Elke plaat die je hoort, dan ga je de naam van het festival moeten sturen waar die artiest komt spelen deze zomer. En we gaan je daarbij helpen. En dan pikt die computer jou er misschien wel uit. Wij, Dries, gaan extra hard moeten werken. Ja. Want we gaan proberen om die dag nog meer muziek te draaien dan anders.
5: Maar dus dinsdag is het zover. Misschien moet ik iets proberen. Ik heb het altijd al willen doen op de radio. Leg je gsm even dicht bij de radio. Oké, okay, ja? Dat is nu gebeurd. Ik ga iets proberen, hè. Hey Siri, zet een herinnering dinsdag om 6:00 ochtends. Getiteld Luister een bitch. En voor al de rest. Hey Google, zet een herinnering dinsdagochtend om 6:00. Getiteld...
0: Oh. Oké.
5: Okay. Is al begonnen bij Eva. Ik ga mijn zin nog afmaken, want dit komt allemaal in de titel van die herinnering op Google's. Getiteld Radio K aan op Studio Brussel. We pakken alle tickets. Siri, stop.
0: En de groetjes van Siri, Hop. Eva en Dries.
3: Dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
2: Luister dinsdag naar de radio en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
3: De festivalzender.
0: Want wie wil er niet naast ons staan? Of Rock Werchter als Mumford & Sons Little Malayan Man inzet.
5: Little Malayan Man?
0: Little Malayan Man. Wij staan met onze handen open, klaar om jullie te ontvangen nu dinsdag. Iedereen, doe mee!

0: Clark Symphony van Ray en Hans Zimmer. Meteen ook even een beeld voor jou schetsen. Op dit moment staat luisteraar Colette uit Lier klaar. Haar boterhammetjes gepakt, haar koffie vers in haar thermos. Klaar om naar haar werk te vertrekken. Maar misschien wint zij hier zo meteen een quiz en is ze...
1: vrij op vrijdag.
2: Doe het festival van 15 tot 19 juli. Met Quavo, Sean Paul, Zwang Regie.
3: We hebben missie, laat ons bouwen aan die weg.
2: Pendulum Live, Amen Ra, Amelie Lens, Interpol, Rudimental, Apache en vele anderen. Tickets en info, doerfestival.eu. Samen met
4: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
8: Ciao, kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
8: Hallo, kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Leontis.
0: Zeg, kan ik nu ook zo...
10: flexijobbers aannemen?
0: Ja.
10: Natuurlijk.
11: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan min 40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Studio Brussel.

0: Blijf hier, want er komt een leuk quizje aan.
1: Studio Brussel.
2: Vrij.
1: Vrij.
2: Op vrijdag.
1: Eva en Dries helpen jou aan een extra dag verlof.
3: Een hele goede morgen, Colette uit Lier.
4: Goedemorgen.
3: Hallo, Colette. Hoeveel zin heb jij om vandaag te gaan werken?
4: Beperkt.
3: Binnen een paar minuten weet je het of je vandaag naar je werk moet of niet. Als je ons quizje wint, ben je vrij op vrijdag. Als je verliest, zien je collega's bij het klinisch studiebureau waar je werkt je vandaag gewoon lekker niet, dan blijf je op je luigat zitten thuis. Colette, jullie hebben zich ingeschreven met heel veel van dezelfde vloer. Ik denk dat bijna iedere werknemer zich heeft ingeschreven. Is het daar dan niet leuk om te werken?
4: Het is hier heerlijk om te werken, maar ik denk dat we allemaal passierig zijn voor een verlengd weekend. Dus.
3: Dat is een zeer diplomatisch antwoord, omdat je weet natuurlijk dat jouw baas ook aan de lijn hangt. Goedemorgen, Gita, baas van Colette.
4: Goedemorgen.
3: Hey, jij hebt een belangrijke rol, want je kiest het thema van de quiz die Colette zo meteen speelt. Waar weet Colette heel veel over?
4: Oh, ik denk dat Colette wel heel veel weet over muziek en over natuur.
3: Oh, dat zou wel eens van pas kunnen komen. Waar weet ze helemaal niets over?
4: Geschiedenis denk ik niet dat Colette haar sterke kant is. Dus daar denk ik dat het wat moeilijk gaat zijn.
0: Wel leuk dat jij je werknemers toch duidelijk lijkt te kennen. Jij mag dus het thema nu kiezen. Als baas, Gita, we hebben de keuze uit 3 thema's.
3: Eerste keuze, festivals. Tweede keuze, het heelal. En derde keuze, atleten.
4: Oké, dan ga ik voor Colette festivals kiezen.
0: Oké. Colette, je baas heeft weer maar eens iets beslist. Voor jou. Jij krijgt nu een minuut lang vragen in het thema festivals. Aan jou om 3 juiste antwoorden naar elkaar te geven. En dan pas ben je vrij op vrijdag. Als je fout antwoordt of je moet passen, gaat de teller terug naar 0. En zo spelen we door tot hopelijk 3 juiste antwoorden na elkaar. Is dat duidelijk?
4: Helemaal duidelijk.
0: Allee, Colette, uw verlengd weekend lonkt. Hier gaan we. In welke stad vindt het festival Gladiolen plaats?
4: Olen.
0: Als er 33 piloten zijn en er zijn er 12 ziek, hoeveel gaan er dan nog vliegen?
4: 21 pilots.
0: Oeh, die staan op Rockwerchter. Je hebt er 2 goed. De derde vraag. In de Griekse mythologie is er een paard met vleugels. Hoe heet dat paard? Dat is geschiedenis.
4: Pas.
0: Ja, geschiedenis. Pegasus, Pegassi, de DJ stond op extreme. Oké, terug naar 0. Welke soort aap is de sterkste ter wereld?
4: Gorillas.
0: Staan op Rockwerchter. Welke oud-winnares van de nieuwe lichting stopt nooit met wenen, maar weet wel hoe het werkt? Stopt met wenen. Kaat van Stralen van onze nieuwe lichting staat op Rockwerchter. Oké, welke hobby heeft Eefje als ze een hengel, een aas erbij haalt?
3: Eefje de... Kom aan.
4: Visser.
0: Ja, oké. Okay. Welke Duitse DJ houdt van Sky Sand en Stromae? Oh, de tijd is op. Allee, Colette.
3: Ik vond het jammer.
0: Ik vind u zo leuk.
4: Oh, kan gebeuren.
0: Dat kan gebeuren. Kaat van Stralen, Stop met Wenen is misschien een song die je kan opzetten nu om jezelf wat te troosten. Want jij gaat gewoon, zoals iedereen, werken vandaag.
3: Oh, wat liep er mis, Colette.
4: Oh, het was echt super hard gegund.
0: Ja, Gita, ik weet het.
4: Ja.
0: Kijk, we pakken er een doos tissues bij en we vlammen wel die vrijdag in dan. Iedereen samen, ja?
4: Sowieso.
0: De motivatie is echt onder het nulpunt gezakt. Veel plezier daar toch met jullie klinische studies allebei.
3: Heel goed studeren van de klinische.
0: Ja, joepie. Klinisch. Hoi, hoi, hoi.
1: Jij volgende week vrij op vrijdag?
2: Schrijf jou en je baas in.

0: zeggen dat ik jullie allemaal graag zie.
1: Oké. Wij jou ook, Driesje. Echt waar. Ga nu maar een beetje rusten. Hè.
0: Dank je.
1: Het is weekend voor ons, ja. Want wij moeten echt in opperbeste vorm zijn voor die dinsdag, die zotte festivalweggeefdag.
0: We moeten maandag niet komen.
1: Nee, we gaan dat nog eens bespreken. Ah, veel plezier met Joris, Mr. Brijs.
0: Hey!
1: Jee, normaal. We moeten de computer nu plaat laten starten. Maar ik dacht het al, dat systeem, dat zit.
0: Ah, ik ga piano moeten spelen. Ik zal wel piano.
1: Speel dus wel piano, nee. Wacht, ja. Ondertussen probeer ik hier wat knopjes in te drukken. Ja, doe maar. Nee. Allee, kom aan.
0: En zo loopt alles mis.
1: Ik ga het eens zo proberen, wacht hè.
2: Hey, wij zijn Rosie Stewart. En je luistert naar Studio Brussel. Studio.

0: EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: 9 uur en heel goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
7: Jonas Maas. Iets meer ouders moeten hun schooltoeslag terugbetalen. De ouders van zo'n 8800 kinderen moeten hun schooltoeslag terugbetalen omdat een kind vorig schooljaar te vaak afwezig was. Dat is dus een lichte stijging tegenover het jaar ervoor. Dat wil zeggen dat de leerling minstens 30 halve dagen...
9: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro.
2: Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
5: Studio Brussel, live.
6: Aan de federale regering vragen wij al sinds een aantal jaren om te gaan voor een zwarte lijst, naar analogie met de voetbalwet natuurlijk. Wij kunnen wel op onze eigen domeinen uitspraken doen over een toegangsverbod, maar op dit moment geldt dat dan alleen op die locatie, dus je kan dat zelfs niet delen met de andere provinciale domeinen binnen provincie Antwerpen. Laat staan dat je dat zou kunnen gaan delen met de recreatiedomeinen elders.
7: Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Je kan zo'n flexijob doen als extraatje naast je gewone baan of als gepensioneerde. Dat kan nu vooral in de horeca, maar ook in winkels en supermarkten. Het systeem van flexijobs is de laatste jaren echt wel uitgebreid en dus ook bekender geworden, zegt de RSZ.
8: We zien nu de laatste jaren dat de stijging in Wallonië zich veel harder verder zet dan in Vlaanderen. Vlaanderen blijft wel veruit de grootste. Daar blijft flexiearbeid het populairst, maar de stijging in Wallonië is de laatste jaren wel het sterkst. Iets meer vrouwen flexijobben dan mannen, dat valt wel op. En ook vooral mensen in de leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar.
7: De Oekraïense president Zelensky wil rechtstreeks met de Russische president Poetin praten over vrede. Dat schrijft hij in een open brief. De oorlog treft de Russen hard, zegt Zelensky. En de enige die daar een einde aan kan maken is Poetin zelf. Ruslandkenner Jan Baljouw zegt dat het geen toeval is dat Zelensky net nu met dit initiatief komt.
9: Rusland heeft de afgelopen weken geen vooruitgang meer geboekt op het slagveld. Daarnaast heb je ook gezien die lange afstandsaanvallen met drones op Russische infrastructuur. En ja, we zien ook dat economisch er toch wel tekenen zijn dat het moeilijker wordt voor Rusland om de oorlog vol te houden. Dus Rusland staat onder druk. En met die brief probeert Zelensky de redenering in het Kremlin dat de tijd in het voordeel van Rusland speelt om te draaien.
7: Poetin heeft niet persoonlijk gereageerd op die oproep, maar een woordvoerder zei dat Zelensky eender wanneer naar Moskou kan komen om te praten. Er is nog kans op een bui of onweer. Straks na de middag komen er wel wat meer opklaringen en we krijgen temperaturen tot zo'n 19 graden. Morgen start droog, na de middag dan opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en tot zo'n 20 graden.
10: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
11: We tellen af
12: naar de most wonderful time of the year.
13: I built you.
14: Somebody scream!
11: De festivalzomer.
12: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
13: Let's go, let's go!
11: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
13: Hey!
12: Luister dinsdag naar de radio.
11: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
12: De festivalzender.
11: Studio Brussel.
12: Joris Brijs.
15: Goedemorgen, lieve vrienden van de vrijdag. Ik heb logement in Amsterdam voorzien. En Arctic Monkeys tekent ook present op deze mooie vrijdagochtend. Preske weekend.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: Patrick Monkeys. Goedemorgen, we mogen mee op weekend richting Amsterdam. Wel maar voor 3 minuten met Bazaar. Life is music.
1: Studio Brussel.

0: Do It To It van The Craze. De studenten hebben de macht gegrepen. Zij kiezen de platen de komende weken.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
5: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, roséweken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Studio Brussel.

0: Red Eyes van The War on Drugs. Wij ondersteunen deze maand de studenten bij het blokken met een plaat en een examen snackbuis.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Die krijg je beide als je je plaat doorstuurt in de app van Studio Brussel. Maak daar 30 seconden tijd voor tussen het studeren door. Pauzes zijn belangrijk. Goedemorgen, dansen.
3: Goedemorgen.
0: Zit jij midden in de examens dansen?
3: Ja, ik zit terecht in de examens momenteel.
0: Wanneer is de volgende?
3: Vandaag om 5:30 in de avond.
0: 5:30, zo laat?
3: Ja, dat is wel laat, maar ja, kan nog heel de dag herhalen.
0: Ja, het is nog herhalen. Er moet niks nieuws meer in je brein gepropt worden. Het is gewoon nog eens lezen.
3: Het is nog een keer herhalen. Ja, ik ben wel tot 2:00 in de nacht bezig geweest om toch nog alles erdoor te proppen, maar het is gelukt.
0: Dat is het studentenleven, hè? Tot in het kot van de nacht.
3: Ja, inderdaad.
0: En dansen, ben je dan een stresskip of eerder het rustige type als je richting het examen gaat?
3: De dag zelf ben ik wel redelijk rustig.
0: Oké. Je bent in aanloop gewoon iets stressy en dan de dag zelf ben je de rust zelf en ga je het knallen?
3: Ja, inderdaad.
0: En welke leerstof moet er herhaald worden nog vandaag?
3: Vandaag antropologie.
0: Leg nog eens uit, antropologie.
3: Antropologie, ja, dat is dus de eerste studie van de andere mens, ja.
0: Oké, dat is simpel uitgelegd. Ga je daar punten bij scoren als je het zo uitlegt?
3: Ik denk het niet.
0: Moet iets uitgebreider.
3: Ja, inderdaad.
0: Dansen, heb je al enig idee wat je ermee wilt doen na de studies?
3: Ik doe dus kunstwetenschappen en ik ben nog aan het twijfelen. Dus volgend jaar kan ik kiezen tussen een major, muziek, beeldende of theater. En ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Maar ik zou wel graag zo curator of zo worden. Dat lijkt me wel interessant.
0: Ja, fijne job. Hoe ziet zo'n studiedag er bij jou uit? Eén met veel pauzes tussendoor?
3: Dat valt relatief mee, maar ik begin meestal rond 8:30 en dan... In de middag wel een lange pauze en dan... Ja, ik ben vooral een avondblokker, dus in de avond ga ik er dan een keer helemaal voor.
0: En wat speel je zo allemaal binnen op een dag studeren? Want bij mij was dat bijvoorbeeld echt... Ik denk dat ik 2-3 kilo bijkwam op een examenperiode.
3: Bij mij valt dat wel redelijk mee. Ja. Veel fruit, veel groentjes.
0: Voorbeeldig.
3: Allemaal brain boosters.
0: Dat is goed. Ik heb hier ook een examensnackbuis liggen, hè, dansen. Die lijkt mij dan wel op jouw lijf geschreven, want er zitten goede, gezonde dingen tussen. Die snackbuis, die is al van jou. Mag ik daar nog een nummer naar keuze bij doen?
3: Dat mag Billie Jean zijn van Michael Jackson, alsjeblieft.
0: Is dat dan de plaat die rust brengt, net voor het examen?
3: Geen rust, maar eigenlijk nog een keer supergoeie knaller, dat ik het helemaal zie zitten.
0: Wat op, Peppe. Doe dat goed straks, dansen bij dat examen om 5:30 en daarna even relaxen, want het is weekend, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Dag dansen, succes.
3: Merci, dank u wel.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis, samen met Colruyt.

Bring Me en Sam Fender en Olivia Dean. Zwange Regie gaat over een paar weken twee keer de mainstage van Rock Werchter oplopen. En dat op 5 dagen tijd. Eerst Werchter Parklife, dan Rock Werchter. Had hem dat 10 jaar geleden gezegd, hij zou het nooit geloofd hebben. Hoewel, grote dromen zit er wel in bij

0: Great Gigs in the Park. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli. Met onder andere Mike D van Beastie Boys, de Sheila Divine, Psychonaut, Tof van Commerce, Paranoiacs, Prinses en de Geit, Monza en de allerlaatste keer Billy Organ. Tickets en info, decasino.be. Samen met Stad Sint-Niklaas en Studio Brussel.
1: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
2: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
1: 2002? Ik was 1 jaar toen.
2: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
1: Oh, kom aan.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
11: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
12: Oh.
11: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
12: Ja, samen wakker
11: en de
12: worden.
11: Krant lezen in bed.
12: Oh, ja.
11: Met een perfect gezette koffie.
12: Mm.
11: Gezellig, klassiek.
12: Ja, klassiek.
11: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
12: Hè?
11: Die zijn ook gezellig klassiek.
12: Ah ja, klassiek.
10: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

zou over het aanstormend weekend kunnen gaan. I Feel It Coming van The Weeknd. De Ierse band Bleach 93 moet echt wel een grote platencollectie hebben met muziek uit de jaren 90. Want daar hebben ze duidelijk hun inspiratie gehaald. Hoor je aan alles in deze Ceiling. Goeie plaat.

0: Bad Dreams van Teddy Swims. Dave Grohl zal content zijn. Zijn dochter doet het enorm goed. Wordt hier veel gespeeld op Studio Brussel. Maar vooral Window van Foo Fighters is de nummer 1.
1: Studio Brussel. Hello rockers in Belgium. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Dit is de nummer 1.
1: In de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten.
1: Via het Studio Brussel.

0: Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Liantis. Oh, ik ben hier bezig met mijn...
3: Mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
7: Breaking news.
8: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
9: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
10: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
11: Ah, super. Allee.
10: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
11: Ah, dan is het gewoon.
10: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
11: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
9: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
12: Hoogstraten.
9: Hoogstraten aardbeien.
13: Scary Movie is terug.
14: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
15: Hello, Tuesday.
13: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
14: Help! Check het M&M-kanaal op WRT Max.
13: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
16: I have been preparing for this for years.
14: Vanaf 3 juni in de bioscoop.
17: MediMarket.
18: Bij MediMarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
19: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
18: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
20: In mode draait alles om trends, maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
21: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
22: Goedemorgen, 10 uur.
23: VRT Nieuws.
22: Jonas Maas. Meer ouders hebben hun schooltoeslag moeten terugbetalen. De ouders van zo'n 8800 kinderen moeten hun schooltoeslag terugbetalen omdat hun kind vorig schooljaar te vaak ongewettigd afwezig was. Dat zijn dan minstens 30 halve dagen. Het zijn vooral leerlingen uit het middelbaar en meer dan 2000 leerlingen uit het kleuter- en het lager onderwijs. Al denken de vrije CLB's wel niet dat dat al te veel impact zal hebben, het terugbetalen van die schooltoeslag.
24: Het is wel een manier om een boodschap te geven van, ja, zoals dat je als je te snel rijdt ook tegen de lamp loopt of kunt lopen, ja, dat je ook hier dat er de stok achter de deur staat. Maar ik denk niet dat dat een verschil maakt naar hoe dat ouders dan met die kinderen omgaan, daar geloof ik eigenlijk niet in. Wat ik veel belangrijker vind is natuurlijk, ja, hoe zetten wij in op eigenlijk mensen ervan overtuigen dat het ongelooflijk noodzakelijk is om hun kinderen naar school te laten gaan.
22: Zegt de provincie Antwerpen.
25: Aan de federale regering vragen wij al sinds een aantal jaren om te gaan voor een zwarte lijst, naar analogie met de voetbalwet natuurlijk. Wij kunnen wel op onze eigen domeinen uitspraken doen over een toegangsverbod, maar op dit moment geldt dat dan alleen

0: levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij in een horecazaak. Rond 2 uur kwam het tot een ruzie tussen verschillende mensen in de zaak. Daarbij zou ook verschillende keren geschoten zijn. Iemand werd geraakt aan het been en is in kritieke toestand. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. Grijs met kans op een bui of zelfs wat onweer. Straks komen er wel wat meer opklaringen aan. En we krijgen temperaturen tot zo'n 19 graden nog vandaag. Morgen start droog. Na de middag dan opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en tot zo'n 20 graden.
1: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien. Studio Brussel.
2: Joris Brijs.
3: Goedemorgen, Prince wijst ons erop dat 10 uur net gepasseerd is. Met een dikke, natte kus op je lippen. Fijn dat je luistert.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Kiss.
1: Kees van Prince, goedemorgen. Loco Loco van Reinier Zonneveld moet een certitude zijn op vrijdag. Hij zit ertussen, geen zorgen. Eerst nog warm draaien met deze van 21 Pilots, Heavy Dirty Soul.

0: Loco Loco Reinier Zonneveld. Onze paarse piano heeft afgelopen maanden een grote lading artiesten versleten al.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: En Blue Eye is de volgende in het rijtje. Het is intussen al 4 jaar geleden dat Blue Eye mocht uitpakken met de titel Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Die dragen ze nog altijd met veel trots in 2026 en sinds kort ook met nieuwe muziek. Het nummer Alive speelt de Blue Eye live op onze piano. Een nummer met betekenis, het gaat over verlies en hoe je daarmee moet omgaan. Of je probeert daarmee om te gaan, maar soms weet je het gewoon zelf niet. Alive van Blue Eye op onze piano.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: De smile mag van je gezicht na Take a Sexy Picture of Me van C-Met. Hij komt wel terug bij de volgende plaat.
1: Gensu is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Gensu in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt. Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Fate Into You van Massey Star. Nog 3 dagen, 19 uur en 34 minuten.
1: We tellen af
2: naar de most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go!
2: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
1: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
0: Ik ga het nu al zeggen, dinsdag wordt een lastige dag als je veel werken ingepland hebt of moet studeren. Maar accepteer het gewoon, je moet er niet tegen vechten. Dinsdag is de dag om naar de radio te luisteren. Want bij elke plaat hoort een festivalticket. Je kan je dus voorstellen hoeveel tickets hier liggen. Wil je bijvoorbeeld naar Gorillaz, dan zijn er 2 mogelijkheden zelfs dinsdag. Best Kept Secret of Rock Werchter, daar spelen ze allebei Gorillaz. En tuurlijk hebben wij daar tickets voor, komende dinsdag.
2: Dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
1: Luister dinsdag naar de radio en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

Just the Way You Are van Malgrab en Milky, dat nieuwe nummer van Lola Young. Amai, dat doet iets met mij. Alleen al hoe het klinkt, maar als je dan weet waarover ze het heeft. In From Down Here, ze zingt over ja, dat ze zich ergens tussen leven en dood voelt. Maar het gaat ook over alle onzekerheden die ze op het podium ervaarde. Ze heeft een moeilijke periode achter de rug, Lola Young. Duwde daarna ook even de pauzeknop in. Maar ze staat er terug en hoe? From Down Here.

0: Science, Snoop Dogg en Justin Timberlake. Machine Gun Kelly komt zo meteen Bloody Valentine afvuren.
1: Robin is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexy Stencil voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
15: Home again.
16: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
17: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
14: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
16: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
14: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

Bloody Valentine van Machine Gun Kelly. Het heeft de Willem uit Sint-Truiden jammer genoeg weggejaagd. Opnieuw welkom Willem, want deze wil je vandaag echt horen. Vrijdag vibes zit hierin verpakt. So Cold van Baloo Brigade.

Lettert Corvid van Compact Disc Dummies is Lenny op de kaart aan het zetten. Zijn nieuwe passieproject. Voor het eerst solo zonder zijn broer Janus. Tambourine is al een heel goede eerste.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend. Richie.
7: Je hebt deals... En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
9: Kijk, die
8: zijn
9: mijn
8: gast. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
10: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en... De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
11: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
14: Bepat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Hier Pipa de kat.
16: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
15: Hallo, beste katten en honden.
16: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
15: De dierenwinkel met de lage prijzen.
16: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
15: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
16: Ze zal het wel doorkrijgen.
15: Tot binnenkort.
11: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Goed voor het beestje.
16: Goed voor het baasje.
17: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
18: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
17: En helemaal op maat.
18: Zeker, tot in de details.
19: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
20: Camber, more space for your place.
21: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
22: Ciao, kus.
21: En terug naar binnen te gaan.
22: Hallo, kus.
21: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
23: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
24: Dit is Studio Brussel.
25: 11 uur, goedemorgen.
24: VRT Nieuws.
25: Jonas Maas. Extra talen in het eerste middelbaar. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen uit het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu dan moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen zullen moeten volgen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Basisschool De Vuurtoren in Antwerpen legt uit welke vragen daar dan bijvoorbeeld kunnen inzitten.
26: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen? En zo, op basis van die antwoorden waar wij op de kijkwijzer dan konden scoren, konden wij dan beslissen voor welke kinderen dat wij dan dat wel zouden adviseren om die extra taalondersteuning te geven.
25: Katholiek Onderwijs Vlaanderen schat dat er zo'n 126 fulltime leerkrachten nodig zullen zijn om die bijkomende lessen Nederlands in het eerste middelbaar te geven. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar ervoor. Ze vervoerden ook zo'n 4% meer reizigers. Dat blijkt allemaal uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst zijn prijzen zelf aanpassen en heeft vorig jaar dan ook een ferme inhaaloperatie gedaan.
27: We hebben in april 25 een verhoging gedaan met 18% in de index. Het is een inhaaloperatie omdat we eigenlijk geen indexatie hebben mogen doen in de voorbije jaren. Maar er is ook echt wel een stijging natuurlijk van het aantal reizigers, wat dan toch wel positief is om tot een beter resultaat te komen.
25: De Lijn heeft ook ruim €10 miljoen aan boetes uitgeschreven. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een monstercontract binnengehaald. De komende 25 jaar is het bedrijf zo verantwoordelijk voor het onderhouden en het uitdiepen van de Paranarivier. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werk uitvoeren en mag in ruil dan tol heffen op de schepen die er passeren. In de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 4 mensen gedood bij een Rus.
0: Medimarket.
1: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de crazy

0: Alphabet. Your mobility made easy.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Studio Brussel, live.
3: Na de middag dan opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en tot zo'n 20 graden.
4: Europabank, de bank die durft.
5: Studio Brussel.
6: Joris Brijs.
7: Laatste uren van de laatste voormiddag van de laatste werkdag van de week. Ik ga strooien met Weekendplaat. Heel goedemorgen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Think I Like You van Black Box Revelation. Je kent het wel, zo van die typische reclamevideo's over frisdranken waarbij de blikjes opengetrokken worden in volle zon met zo nog een goeie bij. Ja, wel, dit zou daar toch de ideale soundtrack bij zijn. Bij zo'n zomerse reclamevideo over drankjes. Magnetic van Tebauza in de Sum Remix.

Haar achternaam mag opnieuw doorbreken van mij. I Feel Love van Donna Summer. Op mijn festival Bucketlist staat soms nog eens live bezig zien. Die mannen die krijgen een publiek mee als geen ander. En er liggen wel wat kansen om het van de Bucketlist te halen. Rock Werchter bijvoorbeeld, maar ook Cactus Festival en Lokerse Feesten, dus moet lukken.

0: Nightmare, Used, Camo and Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
0: Studio Brussel.

0: het lijkt alsof Max Colombi van Oscar and the Wolf en S10 elkaar eindelijk gevonden hebben. Niet alleen als muzikale collab, maar ook als mensen, als vrienden. En als die klikker echt is en niet kunstmatig, dan hoor je dat ook in de muziek. In dit geval in Safe & Sound.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Als jij me loslaat.
1: Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound.
4: Hallo, wij zijn S10 en
5: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: team van Lord Campo Solar heeft zo net de line-up voor komende zomer afgeklopt.
1: Check, check, one, two. Festival nieuws!
0: Er moesten daar nog een paar namen ingevuld worden. Dat is bij deze dus gebeurd voor de jubileumeditie van Campo Solar. Ze bestaan 10 jaar dit jaar. Komen Spinvis, Prinses en de Geit, Doodse Eskader, Psychonaut en nieuwe lichtingwinnaar Waste ook nog naar Damme als laatste namen. En ik zeg het misschien al veel te lang, ik wil er echt eens naartoe. Ziet er zo fijn uit daar in de natuur tussen de velden in Damme. Misschien lukt het dit jaar wel op 31 augustus en op 1 en 2 juli zijn de dagen waarop het kan op Campo Solar.

0: Rebel, het prille begin van een geweldig verhaal voor The Haunted Youth.
1: Nothing But Thieves komt terug naar België met hun grootste show ooit. Everybody's going crazy. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen. We shall overcome as we've done before. Tickets en info, livenation.be. Nothing But Thieves, live, samen met Studio Brussel.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Sunrise Festival, het laatste weekend van juni op de Leelse Bergen. Met onder andere Joost, Antoon, Eli Oaks, Phantasm, Amber Groos, Broederliefde en Kraantje Papi. Sunrise Festival. Tickets en info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel.
3: Breaking news.
4: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
5: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

All That Matters van Kölsch. Ik ben al een paar maanden aan het wachten op 9 juni, dat is volgende dinsdag, voor een Double Bill concert in Eindhoven. Daar speelt Ben Howard dinsdag een pre-show voor Zach Bryan in het Philips Stadion. Daar kunnen bijna 40.000 mensen in. Dus het is gigantisch voor een van de populairste artiesten in de USA. Hier nog altijd iets minder bekend. Maar je moet zijn albums echt eens beluisteren. Geef het een kans en begin al met deze Plastic Cigarette.

Other Side van Red Hot Chili Peppers. We zijn alweer bij het moment gekomen dat Gunter D. in de wachtrij staat. Maak er een fijn weekend van straks. Merci om te luisteren. Ik heb nog één boodschap voor de komende 2 dagen. Die wordt gegeven door Slater.

0: Benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Warren.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
11: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
12: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
11: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
12: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
11: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
13: Humo!
14: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
15: Een hele goede middag. Het is 12 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Er is Melina.
17: Een gevangene is op de vlucht na een ziekenhuisbezoek. Een gedetineerde van de gevangenis in Brugge is deze voormiddag ontsnapt tijdens een bezoek aan het Sint-Jan ziekenhuis. De man was overgebracht voor een medische ingreep, maar kon dus wegkomen. Om de veiligheid van de patiënten en het personeel te garanderen, werd het ziekenhuis een tijdje gesloten. Er is nu een zoekactie aan de gang, zegt de politie van Brugge.
18: Het is zo dat de man zou zijn gezien in de gangen met een scherp voorwerp. We hebben dan heel wat patrouilles en als ook ons bijzonder bijstandsteam gestuurd naar AZ Sint-Jan, waarbij een grondige controle is gebeurd, maar al heel snel bleek de man buiten het gebouw te zijn. Hij is dus nog steeds op de vlucht en wij zoeken nu met man en macht, als ook met de helikopter van de federale politie en een speurhond.
17: Deze vrouw zou de gedetineerde door het ziekenhuis lopen.
19: Ik zat in de wachtzaal aan de liften en ik kwam naar buiten lopen met een enorme vaart naar buiten lopen met één handboei aan zijn enkel. En ik kwam eerst zo een beetje mijn richting uit en dan in een fractie van een seconde heeft hij zich bedacht. En dan vloeien ze langs de trap naar beneden en een agent erachteraan dan. Ja.
17: Intussen is de toegang tot het AZ Sint-Jan weer vrij, maar het gebouw staat wel nog onder verscherpte controle. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen uit het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. De leraren van het zesde leerjaar moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen moeten volgen. Maar de middelen die de minister daarvoor heeft vrijgemaakt zullen onvoldoende zijn, zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
20: Het is een zeer goed bedoelde maatregel, het is een noodzakelijke maatregel, maar we stellen nu al vast dat de nood hoger is dan wat er aan middelen beschikbaar is. We krijgen nu al uit verschillende regio's signalen dat er meer leerlingen zijn die de extra ondersteuning nodig hebben dan er middelen zijn. Dus ja, we moeten ervoor zorgen natuurlijk dat er niet opnieuw leerlingen op deze manier uit de boot vallen.
17: Katholiek Onderwijs Vlaanderen schat ook dat er zo'n 126 fulltime leerkrachten extra nodig zullen zijn om die extra lessen Nederlands te geven. En in Roemenië is een onbekende onderwaterdrone ontploft aan de haven Constanta aan de Zwarte Zee. Er vielen geen gewonden. De drone is

0: dat was Inhaler.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is op deze vrijdag 5 juni Wereldmilieudag. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die slecht zijn voor het milieu. Aan welke nummers denk je? Wat is er allemaal slecht voor het milieu? Denk eens na. En stuur jouw muzikale antwoorden nu door via de Studio Brussel app. Ik ga beginnen, ik ga je op weg helpen. Een nummer dat slecht is voor het milieu, dat is plastic natuurlijk. Daarom deze Plastic Dreams van JD.

Balance Angèle en Balance ton quoi. Het is geen gewone vrijdag vandaag, het is namelijk Wereldmilieudag. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die slecht zijn voor het milieu. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze app. Leen uit Kortenaken die dacht aan dit nummer dat slecht is voor het milieu. Chartreuse met Midnight Oil. Oké. En Siba uit Hasselt, die komt dan weer met dit nummer dat slecht is voor het milieu. Conal Doyle met Overpopulation. Why am I on my knees? Why am I on my knees? Why am I on my knees? Why am I on my knees? Yeah. Ja, van allebei vind ik het heel jammer dat ze niet in de top 5 zullen zitten. Dat we ze niet volledig mogen draaien. Maar goed, welke nummers zijn slecht voor het milieu? Daar gaan we deze middag naar op zoek. Stuur nu jouw suggestie door via de Studio Brussel app. En wie weet haalt jouw suggestie straks de top 5 van de leukste inzendingen. Nu eerst Young Lean. Studio Brussel. Life is music. Like

0: Geweldige single van Young Lean. Wie zeldzaam geweldig is, dat is onze gerechtsdeurwaard. Die gaat nu op zijn gong slaan. Kijk. Dat heeft hij geweldig goed gedaan. Zometeen komt de top 5 van vandaag eraan. En dat na Netsky.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die tijdsregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, roséweken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
10: Studio Brussel.
11: Hey, ik ben Netsky en je luistert naar mijn goede vriend Gunther D.

0: was mijn goede vriend Netka in Rio.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Sinds de jaren 70 is er op 5 juni Wereldmilieudag, vandaag dus. En op deze dag wordt er uiteraard stilgestaan bij het milieu. Daarom gaan we deze middag op zoek naar nummers die slecht zijn voor dat milieu. Ons Grijs Deurwaarder en milieuactivist Zeger Schaken heeft een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van onze Waalse vriend Olivier. Goedemiddag, bonjour, bon midi. Olivier, ça va? Ça roule?
2: Ça va bien. Oh, alles goed.
0: Avec moi aussi, mais vous n'êtes pas intéressé. Mais on va à votre numéro. Hè. Welk nummer is volgens jou slecht voor het milieu, Olivier?
2: Ik dacht meteen aan het vliegtuig en dus Angus en Julia Stone met de Big Jet Plane.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Editors en Karma Climb. Welke dingen zijn allemaal slecht voor het milieu? Dat vragen wij ons af op deze Wereldmilieudag. We gaan op zoek naar nummers die slecht zijn voor het milieu. We zitten op de vierde plek van onze top 5. En op die vierde plek staat de suggestie van Kevin uit Hoegaarde. Goedemiddag, Kevin.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben jij milieubewust of boeit het jou allemaal geen hol?
1: Eigenlijk boeit het me geen hol, ondanks dat ik met een elektrische auto rijd.
0: Dus je doet het nog een klein beetje, je best, met andere woorden.
1: Klein beetje.
0: Heel goed. Wij zijn benieuwd, welk nummer is volgens jou slecht voor het milieu, beste Kevin?
1: Channel Zero met Black Fuel.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Vanavond staat hij voor het laatst in Amsterdam. Harry Styles en American Girls. Zometeen de top 3 van vandaag na Of Monsters and Men.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapastomaatjes van Stoffels Tomatapas.
9: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: Dat waren Of Monsters and Men. Studio Brussel. Elk jaar op 5 juni wordt er stilgestaan bij het milieu op deze Wereldmilieudag. We gaan er ook bij stilstaan door een top 5 te maken van nummers die slecht zijn voor het milieu. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de suggestie van Emiel uit Leuven. Goedemiddag Emiel.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En voor jouw derde plek krijg je zelfs live publiek applaus van Sauko uit Haasrode die hier op een rondleiding zijn. Ja, kijk eens.
1: Dank u wel.
0: Wat doet dat met jou, Emiel?
1: Dat is een hele grote eer. Ik had niet verwacht dat ik mijn middag zo ging spenderen.
0: Kijk, voilà. Wij zijn benieuwd. Welk nummer is volgens jou slecht voor het milieu?
1: Dikke met gasolina. Studio Brussel. 5:12.
2: Nummer 3. Valentino. No está la vieja historia de sus discrepancias con Picasso. Maestro, Picasso.

gasolina. Gasolina. Gasolina.

0: Onze dikke. Zo noemen ze mij hier ook bij Studio Brussel. Dat was Gasolina. En wij zijn nu bij de nummer 2 van onze top 5 van nummers die slecht zijn voor het milieu. En dat op deze Wereldmilieudag. Op die tweede plek staat de suggestie van Emilia. Daarnet hadden we Emiel en nu Emilia uit Sint-Lieveshouten. Zij moest meteen denken aan dit nummer dat slecht is voor het milieu. Wagens. Daarom deze Tracy Chapman en Fast Car.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: someone. Ons Tracy op plek nummer 2.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: En zometeen dus de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 nummers die slecht zijn voor het milieu. Op 5 Angus en Julia Stone met Big Jet Plane. Op 4 Channel Zero met Black Fuel. Op 3 Dikke met Gasolina. En op 2 dus Tracy Chapman met Fast Car. En op 1 staat de suggestie van Anja uit Ninoven. Goedemiddag Anja.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag en proficiat, want jij bent vandaag...
2: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: Goed gedaan, Ajatje. En wij zijn benieuwd, welk nummer is volgens jou slecht voor het milieu?
3: Dat is MGMT met Kids.
2: Studio Brussel.
1: 5 over 12.
2: Nummer 1.

onze nummer 1 van vandaag. MGMT en Kids. En zometeen komt mijn nummer 1 eraan van Studio Brussel. Oeh. Dat is mijn kikietje. My baby. Fijn weekend.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Zeg de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
6: Ah, de honey mustard. En jij?
5: Zonnebril.
6: Voor de zon?
5: De ribbekjes.
6: Hoe?
5: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: De Vos Lemmens. Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
7: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
4: Meer merk.
7: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
4: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht. Meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef weer precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Het is 1:00, een heel goede namiddag.
11: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek. Er is een grote zoekactie naar een ontsnapte gevangene. In Brugge is de politie nog altijd op zoek naar een gevangene die kon ontsnappen uit het ziekenhuis AZ Sint-Jan. De man was vanochtend naar het ziekenhuis gebracht vanuit de gevangenis. De politie zoekt hem nu met speurhonden, patrouilles en een helikopter.
13: Een gevangene was hier aanwezig voor een medische ingreep. En die man zou erin geslaagd zijn om bij de kledijwissel met een scherp voorwerp zijn bewakers te bedreigen en is dan op de vlucht gegaan. We zijn heel snel ter plaatse gekomen met heel veel patrouilles als ook met ons bijzonder bijstandsteam Cobra. We hebben het gebouw doorzocht en al heel snel bleek dat de man zich al buiten het gebouw had begeven. En nu is de zoektocht nog steeds bezig.
12: De gevangene is een man van in de 30 met de Russische nationaliteit. Hij zat vast voor een diefstal met geweld. Aan het ziekenhuis is er nog verscherpt toezicht van de politie. Het is wel open. In Namen zijn verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg gesloten. Op TikTok en andere sociale media waren er gisteren bedreigingen tegen de scholen. De burgemeester van Namen vroeg daarom om de lessen te schrappen. Er zijn ook extra politiecontroles in de stad. Gisteren waren er ook in Namen protesten tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die verliepen grotendeels rustig, maar er zijn wel enkele ramen gebroken en vuilnisbakken in brand gestoken. De politie heeft er 14 betogers opgepakt. Leerlingen uit het eerste middelbaar die nog moeite hebben met Nederlands moeten vanaf volgend schooljaar 3 uur extra Nederlands volgen. Leraren van het 6e leerjaar moeten nu bepalen voor wie dat nodig is. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. De zorgcoördinator van basisschool De Vuurtoren in Antwerpen legt uit welke vragen daar bijvoorbeeld in zitten.
14: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen? En zo op basis van die antwoorden waar wij op de kijkwijzer dan konden scoren, konden wij dan beslissen voor welke kinderen dat wij dan dat wel zouden adviseren om die extra taalondersteuning te geven.
12: Katholiek Onderwijs Vlaanderen zegt dat het budget dat de minister daarvoor heeft vrijgemaakt onvoldoende zal zijn. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een monstercontract binnengehaald. Het bedrijf mag de komende 25 jaar de Paraná-rivier uitdiepen en onderhouden. Dat is een belangrijke route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren. In ruil mag het tol heffen op de schepen die er passeren. En in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 4 mensen gedood bij een Russische drone-aanval op een voedingsbedrijf. Afgelopen nacht vielen op andere plaatsen in Oekraïne ook al 3 doden. In Kherson in het zuiden stierf een man door een drone. In Pavlograd in het oosten kwam een vrouw om door artillerievuur. En ook in de regio Zaporizhia stierf een vrouw bij een raketaanval. Wisselvallig met buien, af en toe ook een donderslag. Deze namiddag wordt het wel droger en tot zo'n 19 graden. Morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag eerst opklaringen, later zwaar bewolkt, maar droog. En ook rond 19 graden dan.
11: Kirsten Lemaire.
12: Aha, blik op het weekend. Dat wil zeggen veel speelse en dansbare platen. En dit is eentje om rustig te bewegen. Christine and the Queens.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.
16: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
17: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
16: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

heeft ooit eens opgetreden op de Lokerse feesten en daarna in de backstage zat ze gewoon te dansen met alle dansers die ze mee had op dat podium. Heel fijn om te zien. Christine and the Queens met Christine. Trouwens, Lokerse feesten hebben nieuwe namen. En je weet dat je ook voor dat festival goed moet luisteren komende dinsdag. Ik kijk even achter mij naar die aftelklok. 3 dagen, 16 uur, 52 minuten. Dan is het dinsdag en dan gaan we van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds tickets weggeven. Elke plaat is dan een festivalticket. Je kan kiezen naar welk festival je wil gaan. En Pukkelpop is ook een optie. Dan kan je bijvoorbeeld gaan kijken naar Violet Grohl.

En dat is een schoon applaus voor Jet en Are You Gonna Be My Girl. We hebben weer iets nieuws, iets heel leuks, want het is zomer, hè? We hebben elk weekend vanaf nu een guestmix. Dankzij onze collega's van ons. Want de party never stops, ook niet in de zomer. Dus we gaan voor dat zomerse danceprogramma hier op Studio Brussel. De vrijdag en de zaterdagavond kan je luisteren vanaf 8 uur. En in de zomer zal dat vanaf 9 uur zijn. Maar nu vanavond die eerste guestmix. En dat is er eentje van Flynn Hedigan. Die ken je misschien niet, maar je kent hem beter professioneel als Bless. Geschreven met een 3 en 2 S'en achteraan. DJ en producer uit Londen. We gaan nu al even opwarmen. En vanavond dus nog veel meer dankzij ons.

0: Overpass Graffiti van Ed Sheeran. Ik denk aan de studenten die aan het blokken zijn, die misschien nog examen hebben deze namiddag of na het weekend. Eén van hen mag straks een plaatje kiezen.
1: Genk on Stage. Het gratis stadsfestival op 26, 27 en 28 juni. Meer dan 100 artiesten verspreid over meer dan 10 podia. Met onder andere de jeugd van tegenwoordig, Triggerfinger, Nicky Dussoleil, Nona van Brakel, Ize, Tof van Commerce en veel meer. Alle info op genkonstage.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Studio Brussel.

0: Rag & Bone Man met zijn diepe stem. Je hoorde Human. Het is 25 over 1.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja, het weer is echt belachelijk aan het doen. Dat heeft één voordeel. Het is niet pokkenwarm om te blokken. Meestal is dat zo. En dan is het dubbel afzien voor de studenten. Want het is daarom niet minder lastig. Er moet geblokt worden. Er moeten examens afgelegd worden. En ik wil graag helpen door een plaatje aan te bieden voor een hardblokkende student. Of iemand die misschien net examen heeft gehad. En ik lap daar nog een gezonde snackbuis bij. Die zit vol voedzame snacks. Om al die uren achter je bureau en achter je cursus door te komen. Dus, ben je student en heb je zin in wat vrijdagse ontlading? Laat maar weten welke plaat ik voor jou mag spelen. Je mag dat nu doen in de app van Studio Brussel. En wie weet, horen we elkaar al dan na Sylvie Kreus en haar Comic Trip.
2: De studenten kiezen de platen.
3: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel.

0: zo'n oppeppertje op vrijdagnamiddag. Sylvie Kreus en Can Ik Trip?
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja, en ze mogen dat met veel liefde doen, want die studenten die zien af op dit moment. Het is blokken, het is examens afleggen, het is zoeken wanneer je toch even rust kan nemen. Dus ik dacht, ik ga ze zelf de muziek laten kiezen. Dat kan misschien een klein beetje helpen. Dag Lou in Antwerpen.
3: Hallo.
0: Hoe gaat het?
3: Goed, eigenlijk heel goed met mij.
0: Ja, je klinkt super.
3: Ja, ik kom net terug van een sportles, dus ik ben helemaal opgepept.
0: Ah, dat is keigoed. Wat heb je gedaan?
3: Een pilatesles.
0: Is het van de reformer of de gewone pilatesles?
3: Nee, ik snap het reformermachine niet goed, dus gewoon op de mat.
0: En dan uitkleden zonder als je niet de juiste kousen hebt en dat soort van dingen. Dus de gewone pilates voldoet. Dat is zeker goed.
3: Ja.
0: Goed, wat studeer jij, Lou?
3: Taal en letterkunde, Nederlands en Engels aan de Universiteit in Antwerpen.
0: Ah, leuk. Zou dat dan de vertaler-tolk van weleer geweest zijn? Want dat heb ik gedaan, maar dat was bij mij Frans en Spaans, maar dat heette toen vertaler-tolk.
3: Ik denk dat het vroeger de Germaanse.
0: Ah, de Germaanse van vroeger, tuurlijk. Ja. Zeg, ben je net begonnen aan die studie of al even bezig?
3: Nee, ik zit nu in het laatste jaar van mijn bachelor. Dus ik ga dit jaar mijn bachelor halen.
0: Oké, zeg, dat is wel spannend. Ja. En is het een heftige examenperiode tot nu toe?
3: Het is eigenlijk de eerste keer in heel mijn studie dat het heel goed meevalt. Dus ik ben heel blij.
0: Oké, en waaraan ligt dat? Wordt het minder qua stof? Of wordt het gewoon makkelijker om het allemaal te onthouden? Of hoe komt dat?
3: Ik denk inderdaad sowieso de vakken bouwen op. Dus je hebt daar heel veel achtergrondkennis. En ik weet ook stilaan hoe ik moet studeren. Een beetje mijn stress onder controle houden. Maar ik heb ook vooral veel vakken in het eerste semester gehad. Waardoor ik het nu wat rustiger heb gehad.
0: Maar dat is goed. Dat heb je keigoed gedaan.
3: Ja.
0: En hoeveel heb je er nog? Hoeveel komen er nog aan?
3: Ik moet er nog 3 doen.
0: Oké, valt mee. En dan een mooie zomer. Hopelijk een hele mooie lange zomer. Heb je plannen?
3: Ik ga een paar festivaletjes doen. Aha. En op reis gaan richting Italië.
0: Oh, kijk, dat zijn mooie vooruitzichten. Die 3, die moet je nog afvinken. En dan kan je gewoon beginnen dromen van alles wat er op jouw pad ligt deze zomer. Lou, welke plaat wil jij heel graag horen en waarom?
3: Ik heb gekozen voor Sister Sledge Thinking of You. Omdat dat voor mij echt een nummer is. Als ik 's ochtends in de douche sta en geen zin heb om te studeren, dan geeft dat mij heel veel moed om toch aan de dag te beginnen.
0: Ja, ik snap het helemaal. Zeer, zeer goede plaat. Lou, I'm also thinking of you, want ik ga je niet alleen dat prachtige nummer geven, maar ook een snackbuis van een halve meter hoog met voedzame snacks in. Wat is zo jouw go-to snack tijdens de examens?
3: Ik ben echt een bananeneter. Ik eet te veel bananen.
0: Dat is goed voor de energie, maar ik ga dat niet in die buis steken, want dat komt niet goed. Als daar bananen gaan insteken en de post is ietsje langer onderweg, dan komt het niet goed. Dus dat stik er niet in, maar wel allemaal hele lekkere dingen. En die bananen, die kan je er zelf bij voorzien. Laat het smaken en veel succes nog met wat komt. En hier heb ik voor jou dan Sister Sledge. Dag Lou.
3: Dankjewel, bye bye.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: Het is vrijdag, hè, jongens, en je voelt het aan alles. Zeker aan de platen vandaag. Another and 54 Ultra met Talk to You. Kendrick, die staat al te popelen.
1: Is het al dinsdag?
2: Nee, waarom?
1: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
2: Ah, zo van elk uur?
1: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
3: Wow!
4: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
3: Gouwe beeld, my friend!
4: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
3: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
5: Festivals à volonté.
6: Zomer met Win for Life.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
11: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
11: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
13: Camber, more space for your place.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
16: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
17: Amai.
16: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
17: Handig.
18: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
16: Ja, handig inderdaad.
15: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
19: Volkswagen. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro. En de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop. Voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
20: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

sfeer is goed met Kendrick Lamar op vrijdag. Je hoorde Humble. Ja, heb je die clip al gezien van Olivia Rodrigo in Versailles? Ze staat in haar onderbroek te dansen in Versailles. Het is een prachtige videoclip en het is ook een zeer aanstekelijk nummer, deze Drop Dead. Een heel erg goeienamiddag. Het is 2:15.

Ideaal voor een vrijdagnamiddag. Hoe gaat het daar bij jou? Fateless, Insomnia in de Monster Mix. Gio die stuurt in de app nog een namiddagje werken en dan ben ik in verlof. Komende maandag vertrek ik voor 2 weken naar de Camargue met de mama en de papa. Dat lijkt mij als vooruitzicht redelijk geniaal. Ik heb er nog eentje voor het 2 uur wordt. Studio Brussel. Het is de zangeres met de geweldig indrukwekkende stem die de nieuwe lichting won. Ongelooflijk wat ze met die stem kan. Alice May en In a Flash.

0: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
2: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke,
3: meneer Fluppeklipke
0: en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
5: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
6: Humo!
7: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
8: Flexijobbers aannemen?
7: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promokoken.
6: Goh, maar wat?
10: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
16: Richie, citroen met framboos.
17: Richie, Belgische limonade.
18: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
19: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
20: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
23: Het is 2:00, een heel goeiemiddag.
24: VRT Nieuws.
23: Melina Verbeek. Een pak meer boetes voor zwart rijden bij de lijn. De lijn heeft vorig jaar meer dan 10 miljoen euro aan boetes voor zwartrijden geïnd. Dat is 30% meer dan het jaar ervoor. Minister van Mobiliteit, De Ridder, wil dat bedrag dit jaar verviervoudigd zien tot 40 miljoen. Er zullen dan ook meer controles zijn, zegt de lijn.
25: In 2025 is er extra ingezet op controles. Daar zijn toch wel ongeveer een verdubbeling van het aantal controles doorgevoerd. En we zien daar toch ook wel een stijging. We zitten nu ongeveer aan inkomsten van 10,4 miljoen. Maar om de sprong te maken naar 40 miljoen, is toch wel vrij sportief.
23: De lijn heeft vorig jaar ook 10% meer opbrengst gehaald uit de ticketverkoop en ze vervoerde ruim 4% meer reizigers dan in 2023. In de omgeving van het Sint-Jan ziekenhuis in Brugge is de politie nog altijd op zoek naar een ontsnapte gevangene. De man was vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht voor een medische ingreep. Toen hij zijn kleren moest wisselen, kon hij een scherp voorwerp nemen en zijn begeleiders bedreigen. Daarna vluchtte hij weg. De politie zoekt hem nu met speurhonden, patrouilles en een helikopter. Het is een man van in de 30 met de Russische nationaliteit. Hij zat vast voor een diefstal met geweld. In het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen, dat zegt de civiele bescherming. In de buurt van een ziekenhuis vielen 4 doden en 7 gewonden. Op een andere plek in de stad kwamen 3 mensen om, 5 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger heeft inwoners van 3 dorpen ten zuiden van de hoofdstad Beirut opgeroepen om te vertrekken, omdat het daar een operatie wil uitvoeren tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah.
1: Er is deze voormiddag een bult teruggezien in de Schelde bij Antwerpen. Eerst dicht bij de kerncentrale van Doel, maar nu is het dier al een heel eind verder, vlak voor de Westerschelde in Nederland. Het is dezelfde soort bultrug als Timmy, die in de problemen kwam in Duitsland en ondertussen overleden is. Het is nu afwachten of het dier zelf de weg terugvindt naar de Noordzee, want het zou gewond zijn, zegt het Instituut voor Natuurwetenschappen.
3: De hoop is dat het dier terug naar de Noordzee gaat met het tij, maar we hebben alvast de nautische autoriteiten van de Westerschelde op de hoogte gebracht, want het grootste gevaar in de Westerschelde is natuurlijk aanvaringen door schepen.
1: En Club Brugge middenvelder Alexander Stankovic keert terug naar de Italiaanse landskampioen Inter Milaan. Club Brugge nam de Serviër afgelopen zomer over van Inter voor 9,5 miljoen euro. Maar in het contract stond dat Inter hem voor 23 miljoen euro kon terugkopen. En dat gebeurt nu dus. Stankovic werd dit seizoen kampioen met club, scoorde 9 keer en gaf 5 assists. Wisselvallig met buien, af en toe ook een donderslag. Deze namiddag wel wat droger en tot 19 graden. Morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag krijgen we eerst opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt, maar wel droog. En dan ook rond 19 graden.
8: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
11: We tellen af
22: naar the most wonderful time of the year.
24: I built you.
26: Somebody scream!
27: De festivalzomer.
28: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
29: Let's go, let's go!
27: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
29: Hey, hey.
28: Luister dinsdag naar de radio
27: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
28: De festivalzender. Studio Brussel.
27: Kirsten Lemaire.
30: Ik zie voorlopig geen bult terug in de playlist. Wel een glitterwolf, een kwal die van beats houdt en een paar ganzen. En dit is Arsenal. Goedemiddag.
27: Je luistert naar Studio Brussel.
28: Life is music.

bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Studio Brussel, live.

0: Ze staan deze zomer op het West-Vlaamse Campo Solar Festival. Een van de vele festivals waar je komende dinsdag een ticket voor kan scoren. Elke plaat is dan een festivalticket waard. Ik kijk even achter mij, nog 3 dagen, 15 uur en 54 minuten. En dan is het zover, dan kan je meedoen voor jouw ticket. Dinsdag, afspraak dus. En nu, veel emotie.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
1: Oscar en de Wolf en S10. Safe and Sound.
4: Hallo, wij zijn S10 en
5: Oscar en de Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

In een volgend leven wil je toch gewoon kunnen zingen als Mark Hollis. Zo klinkt er maar één. Je hoorde Talk Talk en It's My Life. Hoe gaat het daar op jouw vrijdagnamiddag? Plannetjes voor het weekend? Of is het nog druk? Ik zorg gewoon voor de muziek. Dit is Isaac Rue en Young Hearts.

0: with a broken heart, maar hij heeft er ook al veel gebroken, denk ik. Damiano David en Sarah, die stuurt Kirsten, je zei het, van een kwal die van beach houdt in de playlist. Wie is dat? Ja, het is eigenlijk een zeekwal, of het kan ook een mythologisch figuur zijn met slangenhaar, maar ze komt eraan.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht,
3: rustig,
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar het bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè? Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker daar.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
7: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

Col of mythologische figuren van betekenis Medusa, maar in dit geval die drie Italianen die je deze zomer op Tomorrowland kan zien en horen en waarvoor je dinsdag misschien ook een festivalticket kan grijpen hier. Zeker luisteren dinsdag. Dit is Sienna Spyro.

Ja, je hoorde Air Traffic en Shooting Star. En daarin hoor je Pretty If The Rain Will Pour. Laat ons zeggen dat de regen zowel hier als in Spanje met bakken uit de lucht is gevallen. Maar het Spaanse Primavera Sound Festival dat gisteren is gestart, heeft daar zwaar van afgezien. Dat festival is eigenlijk een heel goede graadmeter voor wat wij hier mogen verwachten op onze zomerfestivals. Met onder andere DXX, The Cure en Gorillaz op de affiche. Maar die eerste festivaldag die ging daar niet zoals gepland. Er viel zoveel regen en er was zodanig veel wind dat heel wat concerten werden afgelast. Ook de grote, zoals van Massive Attack, die vandaag op de socials lieten weten dat ze er kapot van waren. Ze hadden een heel speciale show voorbereid met wat gasten. En ze hadden er heel veel zin in. Dat was een van de belangrijke shows dit jaar voor hen. Viel dus compleet in het water. Of daar iets aan te doen valt, ja, wellicht niet. Of misschien wel, is nu de vraag. Er wordt gekeken naar de organisatie en dat soort van dingen. Er waren nog veel bands. Hè. Alex G heeft niet kunnen spelen. Mac DeMarco ook niet. Doja Cat. Zoveel namen die het niet hebben kunnen waarmaken gisteren door dat weer. En Geese stond daar ook gepland. Cameron Winter, de frontman, die had al een concert gespeeld, maar dat was indoor, dus daar geen enkel probleem. Maar Geese heeft ook gespeeld. Ze zijn wel een beetje vroeger moeten stoppen, een paar minuten voor het eind van hun set, want de regen werd ook te hard. Dit kan je gewoon luisteren zonder in de regen te staan. Het is Geese met Texas. Wij zien hen hopelijk zonder regen op de kop.

0: Match Made in Heaven Ray, samen met de grote filmcomponist Hans Zimmer en Click Clack Symphony.
1: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
2: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
1: 2002? Ik was 1 jaar toen.
2: Toen, schal. Evenveel van voetbal als nu.
1: Oh, kom aan.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
9: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Studio Brussel.

To Feel. We tellen natuurlijk af naar komende dinsdag 3 dagen, 15 uur en 16 minuten. Dan gaan we voor elke plaat en een festivalticket. Maar je kan ook al aftellen naar de concerten van Jack White in de AB. 16 en 17 juni als je gaat. Dit is God and the Broken Ribs. Welcome.

0: There She Goes van De Laas. Een heel erg goeie namiddag. Om 4 uur gaan Nona en Thibaut jullie weer deftig afzetten bij het weekend. We hadden al een hele leuke radioweek met onder andere een Zoom-call met Connor van Nothing But Thieves. De band bracht na 3 jaar nog eens nieuwe muziek uit waar ze 5 maanden aan gewerkt hebben in de studio. Dat is best lang, maar alles voor de muziek natuurlijk. Er komt een nieuw album in september. Er komt ook een tour met een stop in ons land. Ze komen naar de AFAS-Dome op 31 januari 2027, volgend jaar dus. En Connor die heeft al eens gecheckt hoe het er daar precies uitziet.
1: Ja, had a look at the venue. It looks ridiculous online. So, very excited.
0: Ja, heel grappig dat hij dat zelf eens gegoogeld heeft om te kijken hoe groot het is. Nu dat concert, dat komt zeker en vast goed. Want Nothing But Thieves is toch vooral ook een live band. En dat precieze gevoel willen ze ook altijd meenemen. Ook in de nieuwe nummers en op het album.
1: We were like, why don't we just create a record that how we sound when we plug our amps and our drums and our the vocal in. So, it's that was the brief at start, without any kind of further explanation. It was just, let's capture what we do live. Let's make it very much drums, guitars, vocals, and see what we can write. And it almost made it harder task, because it was like, you can't rely on a new synth sound or a trick. It's like, no, you just got to write great songs, because we're just going to record them how they are, how they sound, you know, with the band's instruments.
0: En dat komt helemaal goed.
2: Live is music. Studio Brussel.
0: Op het album is nog even wachten. De titeltrack hebben we al. En als je nog meer Connor wil horen, VRT Max.

0: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Warren.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
9: mobiliteitsbudget?
8: Ja.
9: Laten we samen eens kijken.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Breaking
11: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
12: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
13: Kessie, Kendo. Een zomerlang flaneren. Kessie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
15: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
19: Info en voorwaarden op carglass.be.
20: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
21: Nu bij Maxizo.
22: Hallo!
21: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
23: Dit is Studio Brussel.
24: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
25: VRT Nieuws.
24: Melina Verbeek. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel. Gisteren was daar ook al de hele dag protest. Toen zijn de onderwijsplannen van de Franse gemeenschapsregering gestemd in het parlement. En nu is het dus opnieuw onrustig in het centrum van Brussel. Helene van der Beeken, jij bent daar. Wat zie jij?
26: Ja, ik sta hier op de Kunstberg en tot voor kort was het hier toch wel uit de hand aan het lopen. Enkele honderden jongeren hadden zich verzameld, voor een groot deel in het zwart gekleed. Er heeft hier al een vuilbak in brand gestaan. Een verkeerslicht moest er bijna aan geloven. En de politie heeft hen nu verdreven van de Kunstberg. Ze waren deels al opgesplitst op de Koninginnenlaan door anonieme politie, lijkt het. En het is er al hevig aan toegegaan, ook tussen politie en tussen de jongeren. Enkele jongeren zijn opgepakt, hebben we kunnen zien. Maar op dit moment worden ze dus verdreven van het plein. En het is ook nog maar de vraag of dit allemaal eigenlijk wel te maken heeft met het protest waartoe was opgeroepen. Namelijk dat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs.
24: Oké, dankjewel Helene. De staking bij de toeleverancier van autofabrikant Volvo Car in Gent is voorbij. Die staking bij Plasman was dinsdag begonnen. Het personeel is bezorgd over de toekomst van de fabriek. Die maakt bumpers voor Volvo en daardoor viel de productie ook daar stil. Nu is er een sociaal akkoord bij Plasman. Meer dan de helft van de werknemers verwierp dat akkoord, maar niet genoeg om de staking nog voor te zetten. De lijn heeft vorig jaar meer mensen beboet die zonder geldig ticket reden. Vorig jaar ging het om 10 miljoen euro aan boetes, dat is 30% meer dan het jaar ervoor. Minister van Mobiliteit, De Ridder, wil dat bedrag dit jaar verviervoudigd zien, tot 40 miljoen. Er zal dus ook nog meer gecontroleerd worden op zwartrijden, zegt De Lijn. De Lijn heeft vorig jaar ook 10% meer opbrengst gehaald uit de ticketverkoop en ze vervoerden ook meer reizigers. Deze voormiddag is een bultrug tot in de Schelde bij Antwerpen gezwommen. Hij werd dicht bij de kerncentrale van Doel gezien. Ondertussen is hij via de Westerschelde in Nederland weer in de Noordzee beland. Volgens het Instituut voor Natuurwetenschappen is het de eerste keer dat een bultrug zo ver in Belgische wateren is gekomen.
0: Bij mijn weten is dat de eerste bultrug die zich op de Westerschelde begeeft en die tot in Belgische wateren zwemt. Misschien is het dier ook meegenomen door het opkomend water. De stroming zit dan richting Antwerpen.
24: Het is dezelfde soort bultrug als Timmy die in de problemen kwam in Duitsland en later overleed. En Club Brugge middenvelder Alexander Stankovic keert terug naar de Italiaanse landskampioen Inter. Hij kwam afgelopen zomer over van Inter voor 9,5 miljoen euro. Maar in het contract stond dat Inter hem voor 23 miljoen euro kon terugkopen. En dat gebeurt dus. Stankovic werd dit seizoen kampioen met club, scoorde 9 keer en gaf 5 assists. Wisselvallig met buien, af en toe ook een donderslag. Het wordt wel nog wat droger en tot 19 graden vandaag. Morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag eerst opklaringen, later zwaar bewolkt, maar wel droog. En ook rond 19 graden dan.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Europabank. De bank die durft.
3: Brussel.
4: Kirsten Lemaire.
5: Ziezo, je werkdag is weer een uurtje korter geworden. Laat ons samen naar dat weekend toewerken met zoveel mogelijk muziek. Allee, we zijn vertrokken.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.
22: Wat nou als alles het doet? Zijn wij dan toch voor niets geweest? Ik weet al lang niet meer, maar dat is precies genoeg.

Alles is gezegend door Typhoon, Brihang, toerist Lemsi en nog een paar vrienden. En als je zin hebt, kan je nu gaan shoppen. Muzikaal dan. Met deze New Yorkse vrienden. Het zijn de Strokes en Going Shopping.

0: Richard in de app. Je bent een van die mensen die nog steeds Capybara hoort bij Somber. Dankjewel voor de schattige foto. Het was er de vorige keer een andere, dus je zoekt ze ook wel op. De schattige foto's van de capybara's. Dankjewel daarvoor.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Studio Brussel.

0: Weekend Vibes met DJ Rolando en Jaguar. Maxime uit Brakel die vraagt in de app: wanneer spelen jullie nog eens iets van Lenny Kravitz? Ik ga er namelijk naar kijken op de Lokerse feesten. Wel, Maxime, nu.
1: We tellen af
2: naar the most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go.
2: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
1: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
0: Ja, let's go, hè, want de affiche van de Lokerse feesten die is compleet sinds vanmorgen. Het uurschema staat ook online. Onder meer Panpot, BB Sec, liever DJ-licious en Henri PFR, die vervolledigen daar de line-up aan de Grote Kaai in Lokeren. En het goede nieuws is, jij kan daar nog heen, want ik wil nog eens heel duidelijk voor het weekend meegeven dat er hier dinsdag iets fenomenaals gaat gebeuren. Dat is over exact 3 dagen. 14 uur en 35 minuten. Ik zie het hier op de aftelklok. Ik zie hier ook een zeer grote banner in de studio staan. Dat is de banner waarop alle namen staan voor de festivalzomer van 2026. Dat is duizelingwekkend. Dat zijn gigantisch veel namen. En de meeste van die namen gaan wij komende dinsdag spelen tussen 6 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. En elke plaat, elke artiest of elke plaat die je dan gaat horen is ook 1 festivalticket waard. Dus ja, maak dat je kan luisteren. Zorg dat je erbij kan zijn. Zorg dat je kan toeslaan wanneer het nodig is. Dinsdag. Ik kan alleen maar zeggen dinsdag. En Lenny Kravitz ga ik nu spelen voor Maxime en voor al die andere mensen die gaan kijken op de Lokerse feesten.
2: Dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
1: Luister dinsdag naar de radio en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: dit nummer raak je toch nooit bij. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Gertie stuurt de voorspellingen dat hier goede muziek wordt gespeeld zijn alleszins veel correcter dan die van het weer. Al twee keer alles op de waslijn nat. Ja, het is zo'n dag. En Jacob die stuurt, hello. Ik ben al de hele dag aan het blokken en ik ben Duits, maar studeer momenteel Nederlands aan de VUB. Vraag me niet hoe dat gebeurt. Dus is Studio Brussel altijd perfect entertainment en Nederlands leren combi tijdens het blokken. Love it. Schöne taak nog. Jazeker.
1: Goedeur Café. Van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go yellow!
4: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
5: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
4: 2002? Ik was 1 jaar toen.
5: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
4: Oh, kom aan.
6: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Goh, maar wat?
11: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
13: Voilà, dat is dan afgeboxt.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
15: Studio Brussel. Live is music.

hij blijft formidabel, ook al zouden we hem af en toe eens terug willen horen en zien. Stromae en ook formidabel nieuws. Op de Kemmelberg schijnt intussen de zon. Merci Bart uit Izegem voor de foto in de app. Dinsdag is elke plaat die je hier op Studio Brussel hoort gelijk aan een festivalticket. Misschien wil jij wel naar Couleur Café. Ik zou niet twijfelen om daarvoor te gaan, want zoals Ezra Collective weet, God gave me feet for dancing.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
5: Ciao, kus.
4: En terug naar binnen te gaan.
5: Hallo, kus.
4: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Wow.
6: Op sunweb.be.
4: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
8: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
9: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
10: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Medi-market.
3: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Goedemiddag, het is 4 uur.
8: VRT Nieuws
7: met Melina Verbeek.
9: Nieuw protest in Brussel loopt uit de hand. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel, één dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Helene van der Beken, jij volgt dat protest. Hoe is het daar nu?
10: Ja, hier bij de Kunstberg is het intussen een pak rustiger. Er staat wel nog heel veel politie, want daar straks is het hier heel erg uit de hand gelopen. Met voetzoekers, een vuilnisbak in die in brand werd gestoken. De politie die hardhandig heeft ingegrepen ook wel. Er zijn klappen gevallen, het waterkanon is ingezet. Er is traangas gebruikt en de groep is naar de marolle gedreven, uit elkaar gedreven. En het is moeilijk te zeggen of er hier of daar nog wat aan de hand is, maar hier is het intussen rustig.
9: Dankjewel, Helene. De Vlaamse regering wil snellere extra plaatsen in de jeugdhulp voorzien. In plaats van volgend jaar komt er in september al meer budget, 64 miljoen euro. Organisaties kunnen daar een beroep op doen om meer jongeren te helpen. Het extra geld zou moeten leiden tot thuisbegeleiding voor 1500 extra gezinnen en 250 nieuwe plaatsen in jeugdinstellingen. Gené krijgt geregeld kritiek van de sector over haar trage aanpak van de crisis in de jeugdzorg. De Bob-campagne van deze zomer focust zich op festivals. Vorig jaar waren er nog altijd gemiddeld 13 gewonden per dag in een ongeval waar alcohol mee gemoeid was. Daarom wordt er vanaf vandaag extra gecontroleerd, heel de zomer lang. En vooral na festivals, zegt Verkeersinstituut FIAS.
11: Er zullen exclusieve sleutelhangers uitgedeeld worden aan nuchtere bestuurders in de branding van het festival. Maar daarnaast gaat de politie natuurlijk overal op elk moment in het land controles kunnen uitvoeren. Men gaat natuurlijk ook op de grote evenementen mikken. En laat ons hopen dat de Rode Duivels heel ver geraken op het WK, dat er veel grote schermen zijn, maar ook op dat moment, als je naar huis rijdt, ja, gaat de politie controleren. Dus het is ook belangrijk om op die momenten je voorzorgen genomen te hebben.
9: De staking bij de toeleverancier van autofabrikant Volvo Car in Gent is voorbij. Die staking bij Plasman was dinsdag begonnen. Het personeel is bezorgd over de toekomst van de fabriek. Die maakte bumpers voor Volvo en daardoor viel de productie ook daar stil. Nu is er een sociaal akkoord bij Plasman. Meer dan de helft van de werknemers verwierp dat akkoord wel, maar niet genoeg om de staking nog voor te zetten. En bij een Oekraïense droneaanval zijn 5 Azerbeidzjaanse burgers omgekomen. Dat zegt Azerbeidzjan. Dat is gebeurd in de zee van Azov, die grenst aan Rusland en Oekraïne. Bij de aanval zijn enkele schepen geraakt. En volgens Azerbeidzjan zijn de doden bemanningsleden. Oekraïne zegt dat de geraakte schepen onder meer gestolen Oekraïns graan vervoerden. Wisselvallig met buien, later droger vanaf de kust met opklaringen en tot 19 graden. Ook het weekend wordt wisselvallig, zondag wel droger en opnieuw rond 19 graden dan.
7: Uiteraard ook file op deze vrijdagnamiddag. Naar Antwerpen bijvoorbeeld op de A12 vanaf Antwerpen haven 20 minuten vertraging. Op de E19 vanaf Sint-Job 35 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven ook 25 minuten. Op de A12 in Meissen door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E17 vanaf Zwijndrecht 10 minuten. En ook 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de Antwerpse ring 25 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En 3 kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Er is ook hinder op de E313 richting Lummen in Beringen door een defecte vrachtwagen op de spitstrook. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en de Leonard-tunnel. Die is afgesloten door een ongeval. En op de buitenring een half uur aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woerdewe en Wemmel. Op het knooppunt Destelbergen, voor wie van de ring rond Gent komt uit Zelzaten en de E17 op wil, is door een ongeval de linkerrijstrook dicht.
6: Studio Brussel. Antibon.
9: Bingo, het is 4 uur op een vrijdag. Je bent de week succesvol aan het doorspartelen. Het weekend ligt voor het grijpen.
7: En we gaan ervoor zorgen dat dat weekend kan starten met een smile op je smoel en goede muziek in je oren. Een hele grote welkom.
6: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: De deur staat al op een kier, want het weekend heeft aangeklopt. En dit zijn hopelijk de laatste momenten van jouw werkdag. Want we zullen het doen door middel van een codewoord vandaag. Stel, je hebt het helemaal gehad met werken en je kijkt al uit naar het weekend. Of je bent al volle bak aan het genieten van dat weekend. Dan roep je, zoals kabouter Wesley vroeger...
1: Turbo, turbo!
2: En dan doe ik mee. Turbo, turbo. Ik heb het volledig gehad. Nee, I love you, Thibaut. Leuke collega's en zo. Maar ik heb echt wel een goesting om aan dat weekend... te beginnen. Het roept mij.
0: Iedereen eigenlijk. Hè? Iedereen.
2: Ja, ja, echt. Maar turbo, turbo is niet toevallig het codewoord vandaag. Hè?
0: Nee, dat klopt ook. Want we hebben straks bezoek van twee mannen die het woord turbo een nieuwe betekenis gaan geven. Turbo!

0: is goed.
1: Ja, die stem herkennen we natuurlijk. Dat is Average Rob, die samen met jouw vaste vriend, omdat het kan, een nieuwe single heeft uitgebracht. En die heet dus ook Turbo.
2: Als je nog één keer vaste vriend of het woord vrijer in de mond neemt, ga ik echt horendol worden. Maar het klopt, ik heb al maanden naar dat nummer moeten luisteren. Ik ken het ondertussen al van buiten. Ik ben blij dat het eindelijk de wereld nu kan zien, zodat ik het niet meer stiekem moet meeneurien in mijn hoofd.
1: Dat is voor straks eerst nog een festivalpatch dat we weggeven en heel wat nieuwe festivalnamen aankondigen.
2: Maar hoe hard roep jij vandaag Turbo Turbo en waarom brul al eens lekker in de app?

0: Ons codewoord voor deze vrijdagavond is Turbo Turbo.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: Een codewoord om eigenlijk gewoon aan te duiden hoeveel goesting je hebt in het weekend. Als jij Turbo Turbo zou moeten roepen, Noens, hoe zou dat dan klinken?
3: Turbo Turbo!
0: Dat is zoals op de Sinkse vorige. Ik weet niet hoe het gaat klinken bij Peter uit Nijlen. Dag Peter.
4: Dag Thibault, dag Nona. Hey.
5: Hallo.
0: Turbo Turbo, hoe klinkt die bij jou?
4: Ja, Turbo Turbo, bij mij klinkt dat nog altijd. Ja, Turbo Turbo op mijn werk. Hè. Ik ben volop deur naar de inkasten. De klant wil verhuizen, dus moet nog even voortwerken.
0: Goh, Peter, kijk. Eerst en vooral heel veel respect voor jou dat jij nog op een vrijdagavond deuren aan het in elkaar timmeren bent. Je bent absoluut niet de enige die nog de laatste kreunen geeft aan deze vrijdag, laatste werkdag.
5: Kreunen.
0: Maar anderzijds ook, jouw Turbo Turbo klinkt wel zeer enthousiasmerend. Is dat een woord? Ja, dat is een woord.
4: Dat klopt. En ik zal ook de reden geven. Dus morgen ga ik met mijn zoon verhuizen. En dan maandag vertrek ik met mijn vrienden op een midweek naar Nederland. En aansluitend een weekend met mijn gezin en met mijn vader en met de close familie. Dus ik heb reden genoeg om Turbo Turbo te roepen.
5: Potverdekken, wij zijn jaloers.
0: En Peter, jij komt ook uit Nijlen, hè? Daar klinkt...
4: Ik kom uit Nijlen, uit de Kempen. Ja, dat is het dorp van de prijsdorp.
0: Ja, man, kijk, ik zeg het. Peter, ik kom dit weekend naar Herentals, blijkbaar.
4: Dat is niet zo ver van ons, ja.
0: Ja, ik ga daar nog eens een bezoekje brengen, denk ik. Maar Peter, heb jij misschien toch nog zo één... een hele stevige turbo-turbo voor alle andere mensen die toch ook nog moeten werken nu?
4: Bedoel dat ik turbo-turbo moet roepen of...
0: Ja, dat is misschien wat ik bedoel. Doe maar.
4: Ah, dat bedoel ik. Voilà. Turbo, turbo.

0: je deze wedleg nog live wil meemaken, dan moet je op Pukkelpop zijn, maar dat is hopeloos uitverkocht. Gelukkig zijn wij er, want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard. Luisteren tussen 6 en 6.
1: Ja, en dan wil ik weer turbo roepen natuurlijk.
0: Ja, je staat wel hevig vandaag.
1: Ja, daar kijk ik goestingen van. Chris Meisgaard die stuurt ook turbo en gaan subiet jeu.
0: Gust van den Aanbelen voegt daar nog aan toe. Turbo naar het weekend.
1: En dan is er ook nog Jarno van Turnhout. Jarno, hoe zit het bij jou?
2: Jeugd dan we werken. Nu bij de autokeuring.
0: En dan?
2: Turbo.
1: Ah.
3: Masigo in concert. De getalenteerde multi-instrumentalist komt terug naar Brugge.

0: Station.be. Masigo Live. Samen met Studio Brussel.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Soms gebeurt het dat een nummer zo mooi is dat het je allemaal te veel wordt. En dat is een presentatrice in Nederland overkomen. Jamie van 3FM, de Nederlandse radiozender, nadat ze onze hotshot heeft gehoord. Als jij me loslaat.
1: Safe and Sound, dat is de eerste samenwerking van Oscar and the Wolf en Estine. Die twee hebben elkaar zo hard gevonden en brengen het beste in elkaar naar boven. Zeker muzikaal is dat ook kei duidelijk. Het nummer kwam tot stand na een zware periode bij Estine. Dat vertelde ze ook hier op Studio Brussel.
2: Nou, Max, die heeft mij vorig jaar toen een berichtje gestuurd. Een heel lief berichtje waarin hij zei, ik heb ook ooit iets heel rots meegemaakt. En als je ooit bij mij langs wil komen om te logeren of even een paar dagen weg wil, dan ben je helemaal welkom. En dat heb ik toen gedaan, toen we dit nummer gingen maken. En dat was gewoon echt een warm bad. En ik kon heel erg op mijn gemak zijn. En we gingen muziek maken en lachen. En het was gewoon heel erg fijn.
0: Maar dat gevoel, dat weten ze dus live ook over te brengen. Want Oscar and the Wolf en Estine kwamen het nummer live brengen op 3FM in Nederland. En presentatrice Jamie, die hield het niet droog.
3: Zo, de knetter, hè?
2: Wat is dit mooi.
3: Ach, jongens,
2: sorry,
3: jongens.
2: Het is bijna gênant.
4: Oh,
2: het is zo...
4: Dankjewel.
2: Ik moet even uitleggen, sorry. Ik moet even uitleggen, ook gewoon als je naar jullie kijkt ook zo. Het klinkt zo stom, maar je voelt zo erg die... van, hey, we hebben elkaar nodig. En daardoor kan het leven weer mooier worden. En hoeveel je voor elkaar kan betekenen. Jezus.
1: Zo mooi dat ze daar zo hard door geraakt is. En ook super begrijpelijk. Want Safe & Sound is nu eenmaal ook gewoon een prachtig nummer.
5: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
6: Daarom is dit deze week onze hotshot.
7: Als jij me loslaat.
5: Oscar and the Wolf en Estine. Safe and Sound.
2: Hallo, wij zijn Estine en...
8: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: Er is zoveel popnieuws dat je het zelfs een uurtje vroeger krijgt.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
3: Er is nieuws over festivals, maar ook een grote show in Vorst Nationaal mogen we aankondigen, hè?
0: Goed.
3: Zullen we beginnen met de festivals?
0: Turbo Turbo.
3: Onze winnaars van de nieuwe lichting, die gaan een Turbo Festival zomer tegemoet. I could be living in my Waste is net aangekondigd voor Campo Solar.
0: En dat is misschien wel het mooiste festival dat we in ons land hebben, tussen de zonnebloemvelden en de maïsvelden en de boomschors. Ze hebben hun line-up net compleet verklaard. En daar staan onder andere naast Waste ook Psychonaut en Doodseskader op de affiche.
3: Ook de line-up van Lokerse Feesten is net afgerond met allemaal nieuwe namen. En wie zie je daartussen staan? Stijn van de Voorde en Thibaut Christiaanse.
0: Oh, dat wordt legendary. Hè? Dat weet iedereen die al eens naar een DJ-set van ons geweest is. Ja, Lokerse Feesten, altijd een geweldig festival die 10 dagen lang proberen om elke dag iets anders te serveren. Er is een punkdag, er is een dag met Oscar en de Wolf, maar ook met Lenny Kravitz, Diana Ross. Lokerse Feesten, ga daar naartoe.
3: Naast jullie werden er vandaag ook nog heel wat andere DJ's toegevoegd. DJ-licious, Bibisek en Sea, die gaan daar bijvoorbeeld ook spelen.
0: Tijdens Lokerse Feesten is er natuurlijk ook nog een ander festival aan de andere kant van Vlaanderen in Tienen.
3: Suikerrock. Ook zij voegen nieuwe namen toe aan hun line-up voor de vrijdag 7 augustus. Een van onze ontdekkingen, Camille Jembe, die zal daar optreden.
0: Maar ook Chibi Ichigo zal daar zijn en... Kate Ryan.
3: Je t'adore.
0: Eigenlijk.
3: Ik ben er echt benieuwd naar. Voilà, dat was al het festivalnieuws van vandaag. En voor al de festivals waar we het over hadden, zijn ook nog altijd tickets te verkrijgen.
0: Maar ook onze Belgische zalen zijn volop aankondigingen naar buiten aan het smijten. En vandaag is het aan Vorst Nationaal. En dit vind ik dus zelf heel leuk om te mogen vertellen, want zij halen een Amerikaans fenomeen terug naar ons land. Het is geleden van 2023, toen ze met een groep genaamd Boy Genius op Pukkelpop speelden. Ze is helemaal terug. Phoebe Bridgers.

0: is The It Girl als het gaat over indie gitaren en melancholie. En er komt dus duidelijk meer nieuws aan van haar. Hè, want ze speelde met Boy Genius de afgelopen jaren. Nu is het tijd voor solowerk. En ze komt dus ook opnieuw naar ons land. Op 5 december komt ze naar Vorst Nationaal met The Lost Tour.
1: En dat gaat blijkbaar een show worden zonder gsm's. Die ga je aan de ingang van Vorst Nationaal in een zakje moeten steken. Maar het wordt wel dus een show met nieuwe muziek. Gisteren stond ze nog in de Madison Square Garden in New York. En daar zou ze 8 nieuwe nummers gespeeld hebben. Goeie vooruitzichten.
0: Tickets voor haar show in Vorst Nationaal scoor je vanaf volgende week vrijdag om 10:00 PM.
1: En dan kan ik eindelijk een van mijn favoriete sad songs is live horen. Motion Sickness.

0: Bridgers op 5 december dit jaar nog staat ze in Vorst Nationaal.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender!
0: Dat hebben we daarnet mogen aankondigen. Samen met nieuwe namen voor Campo Solar, Suikerrock en de Lokerse Feesten. Ik denk dat we mogen stellen dat de festivals eraan komen.
3: Zeker. En daarom hebben wij een spelletje bedacht waarbij we een artiest op ons festivalpodium zetten. En het is aan jou om die artiest te herkennen. En als dat lukt, dan win je een Let's Fucking Go petje.
0: Een must-have item, een gadget als het ware dat jou beschermt tegen zon en regen, maar vooral ook een fashionista ding.
3: Ik ga ervoor zorgen dat jij dat op elk festival aan hebt, hè, Thibaut.
0: Ja, ik draag dat met veel plezier. Ik draag veel liever zo'n Let's Fucking Go petje dan een bumpersticker op mijn hoofd. In ieder geval, wil jij ook zo'n petje winnen? Stuur dan Festivals in de app.
1: De Festivalzender.
2: Brussel.
1: Nothing but Thieves. Komt terug.

0: and info, lifenation.be. Nothing with Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Mama, is mijn brood al klaar?
9: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
10: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
8: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
6: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
6: Hoogstraten aardbeien. Breaking news.
2: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
12: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
13: Nu bij Zelfbouwmarkt. Buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
14: Ciao, kus.
13: En terug naar binnen te gaan.
14: Hallo, kus.
13: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Van deze bles hoor je vanavond een DJ-set hier op je radio in Oens Summer Anthems.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender!
3: Maar deze zomer hoor je natuurlijk heel wat andere DJ's live aan het werk als je naar de festival strikt. Maar hoe snel herken jij de artiest die op ons podium staat? Dat is de vraag in dit ja, knots en gekke spel. Dag Aurélie uit Diest.
4: Hallo.
3: Aurélie, hoe gaat het met jou op deze vrijdagavond? Of middag?
4: Ja, gaat goed.
3: Sorry, zeg dat nog eens, dat hebben we niet verstaan.
4: Ja, het gaat heel goed.
3: Heel goed, en hoe komt dat?
4: Ja, omdat jullie hebben gebeld.
3: Ah, kijk. Omdat jij misschien een petje wint met Let's Fucking Go op. Heb je wat festivals op de planning staan?
4: Ik ben niet zeker. Ik denk dat ik misschien nog naar Low for Life ga. Of Pink of Pukkelpop.
0: Dat zijn goede plannen. Eens horen wat Louis uit Maldegem op de agenda heeft staan. Dag Louis.
5: Hallo, goedenavond.
0: Jij bent onze tweede kandidaat.
5: Ik ga drie festivals.
0: Ah, welke festivals?
5: Ja, ik ga er drie doen. Graspop, Rockwerter en Live is Live.
0: Dat is een mooie maand, juni, dat er zit aan te komen voor jou. Hoe graag wil jij ons Let's Fucking Go petje winnen?
5: Zeer graag. Ik draag graag petjes en ik zou graag eentje hebben voor op de festivals.
0: Oké, dat zijn redenen genoeg. Louis en Aurélie, jullie nemen het vandaag tegen elkaar op, want de festivalzomer die komt dichterbij, maar onze artiest die speelt ook. Jullie krijgen zometeen om de beurt fragmenten te horen van een artiest die komende zomer bij ons zal optreden. Per fragment kom je iets dichter bij die artiest te staan en ga je het dus iets duidelijker horen. Wie het snelst kan herkennen wie dat is, die wint. Je mag passen, want als je fout antwoordt, dan wint de andere sowieso. Duidelijk?
4: Ja,
5: oké.
3: Aurélie en Louis, hier gaan jullie. Maar Aurélie, omdat jij de eerste was die gestuurd heeft, mag jij ook als eerste de festivalwerden betreden. Dit is jouw fragment. Ja, Aurélie.
4: Nee, ik denk niet dat ik hem van zo erg ga herkennen.
3: Je staat natuurlijk nog heel ver, hè. Maar Louis, jij komt al iets dichterbij. Heb je een idee?
5: Nee, ik heb het nog niet zo goed kunnen horen, dus ik ga passen.
3: Jij past en dan komt Aurélie weer enkele meters dichterbij. Aurélie.
4: Dit is mijn favoriet liedje. Het is van Florence and the Machines.
3: Is dat onze artiesten op het podium? Jawel, Aurélie, proficiat.
0: Ze is helemaal overdonderd.
3: Je bent geëmotioneerd, Aurélie. Ik hoor het, ik hoor het. Zeg maar, jouw favoriete artiesten, ze speelt op Pukkelpop natuurlijk. Heb je daar tickets voor kunnen bemachtigen?
4: Nee, eigenlijk nog niet.
3: Wel Aurélie, dan geef ik nog één grote tip mee voor jou en iedereen die luistert. Want komende dinsdag is elke plaat een festivalticket waard. Dus tussen 6 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds is elke plaat een festivalticket waard. En wie weet passeert er dan ook wel iets van Pukkelpop. Ga je luisteren?
4: Ja, zeker.
3: Het is je godverdikke geraden.
1: De festivalzender. Studio Brussel.

0: Florence and the Machine. Zalig. Zeg, Gert-Jan uit Wevelgem die stuurt in de app, is er frietbudget vandaag?
1: Dat is er zeker, Gert-Jan. Sterker nog, we geven het weg als je vrijdag frietdag stuurt in de app. En ja, wij gaan het niet weggeven. Het zijn twee andere rare snuiters die dat gaan doen. Die ook nieuwe muziek hebben uitgebracht vandaag. En dat is bijna even energiek als deze Joost Klein.
2: ...worden

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Jij! Pissen is super onhygiënisch. Van gele etteren, groen pus, bloed...
1: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: 5 uur en goedemiddag.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: Het is opnieuw onrustig in Brussel. Gisteren waren er ook al zware protesten in het centrum van Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Helene van der Beke, een uur geleden verliep het erg woelig met enkele honderden jongeren daar. Hoe is het nu?
14: Ja, daar straks was het even rustiger, maar zo net is er weer een hele groep railschoppers van de Broekeire uiteengedreven met oproerpolitie, een waterkanon, traangas, noem maar op. Richting het centrum lijkt het, richting Sint-Katelijnen. Het is moeilijk om te volgen waar het nu precies rustig is en waar niet, maar het is dus al heel de namiddag gespannen. Een aantal jongeren hebben de boel op stelten willen zetten. Er zijn volgens leerkrachten die ik gesproken heb ook heel veel jongeren die vreedzaam protesteren. Maar hier loopt het dus wel even uit de hand.
13: Dankjewel Helene. Na de protesten van gisteren in Brussel zijn uiteindelijk 14 mensen opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. Dat was onder meer voor verboden wapenbezit, vernielingen en poging tot brandstichting. De Vlaamse regering wil sneller extra plaatsen in de jeugdhulp voorzien. Er zijn al jarenlange wachtlijsten. In plaats van volgend jaar komt er in september al €64 miljoen extra. Dat moet de komende jaren 250 extra plaatsen in jeugdinstellingen opleveren. Maar de regering wil ook inzetten op meer thuisbegeleiding, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
15: We zijn in crisis, dus we hebben extra capaciteit nodig. We zetten in op residentiële capaciteit, maar we willen ook meer kinderen en meer gezinnen sneller helpen. Vandaar dat we ook inzetten op thuisbegeleiding, zodat we sneller kunnen ingrijpen, zodat problemen bij jongeren niet ontsporen.
13: Bij Volvo Car in Gent wordt de productie vanavond weer opgestart, nu de staking bij een toeleverancier van bumpers voorbij is. Sinds dinsdagavond zaten 4000 arbeiders van Volvo thuis op economische werkloosheid, omdat ze zonder bumpers geen auto's konden afwerken. Maar bij de toeleverancier is er nu een sociaal akkoord. Meer dan de helft van de werknemers daar verwierp dat wel, maar dat is niet genoeg om nog verder te staken. De Bob-campagne van deze zomer focust zich op festivals. Vorig jaar waren er nog altijd gemiddeld 13 gewonden per dag in een ongeval waar alcohol mee gemoeid was. Daarom wordt er vanaf vandaag extra gecontroleerd, heel de zomer lang. En vooral na festivals, zegt Verkeersinstituut Vias.
16: Er zullen exclusieve sleutelhangers uitgedeeld worden aan nuchtere bestuurders in de branding van het festival. Maar daarnaast gaat de politie natuurlijk overal op elk moment in het land controles kunnen uitvoeren. Men gaat natuurlijk ook op de grote evenementen mikken. Laat ons hopen dat de Rode Duivels heel ver geraken op het WK. Dat er veel grote schermen zijn. Maar ook op dat moment, als je naar huis rijdt, ja, gaat de politie controleren. Dus het is ook belangrijk om op die momenten je voorzorgen genomen te hebben.
13: De astronauten aan boord van het International Space Station moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie. Dat komt door nieuwe scheurtjes en luchtlekken in een Russisch onderdeel van het ruimtestation. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Het Russische deel van het ISS heeft al sinds 2019 kleine lekken. Vorige maand zijn nieuwe scheuren ontdekt die groter blijken dan eerst gedacht. 4 Amerikaanse astronauten en een Franse astronaut moeten zich nu klaarhouden om snel het ISS te kunnen verlaten. Intussen proberen Russische cosmonauten de schade te herstellen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen heeft de Franse Célia Géry de 7e rit gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Nederlandse Lucina Brandt. Een andere Nederlandse, Anna van der Breggen, blijft leider. Vanavond wordt het droog en vannacht tussen 8 en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag op de meeste plaatsen droog en we halen net geen 20 graden dit weekend.
17: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
11: Zo'n 240 kilometer file op de weg. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten extra tussen Machelen en de Leonardtunnel. Die is afgesloten door een ongeval. Maak daar zeker een reddingsstrook. Op de buitenring ook 40 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpse ring 1 uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 35 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen gaat het traag op de A12 vanaf Antwerpen haven 40 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint-Job 35 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 15 minuten. Ook 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. En op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost schuif je 15 minuten aan. Er is ook hinder op de E17 richting Kortrijk in Zwijnaarden door een ongeval op de linkerrijstrook.
6: Hoogstraten aardbeien. We tellen af
7: naar the most wonderful time of the year.
10: I belt you. Somebody scream!
6: De festivalzomer.
7: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
10: Let's go, let's go!
6: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
10: Hey!
7: Luister dinsdag naar de radio.
6: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
7: De festivalzender.
6: Studio Brussel. Antibon.
11: Los in zesde en met het gaspedaal ingestampt het weekend in. Want wij gaan hier nog even tegen 1000 in het uur verder.
14: Met €50 frietbudget en een duo dat de ravebril al stevig op de neus heeft staan. Dat wordt epic. Leuk dat je erbij bent.
6: Je luistert naar
7: Studio Brussel. Life is music.

0: ook yellow.
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Studio Brussel, live.

0: We zeiden het daar straks al. Heb je goesting in het weekend? Dan roep je...
1: Turbo, turbo!
0: Waarop wij volmondig...
2: Turbo, turbo, turbo!
0: Riepen. En dat is vandaag helemaal op zijn plek. Pommelien Thijs die denkt bijvoorbeeld Turbo Turbo, nu dat ze met een artikel in de New York Times staat. Oh. Of de Rode Duivels denken dat, omdat ze morgen tegen Tunesië moeten spelen. Maar er zijn nog twee sloebers die er gewoon een nummer van hebben gemaakt. Dag Average Rob, en omdat het kan.
3: Goeie,
4: hallo.
3: Goeie vooravond.
4: Goeie vooravond.
2: Ja. Rob en Jasper, wat voor een vrijdag is het voor jullie?
4: Een lange.
3: Het is een lange vrijdag, maar een lange vrijdag zorgt ervoor dat het weekend beter ingezet kan worden.
4: Ah.
3: Toch, want dan hebben we meer goesting in het weekend.
0: Het is dat, het is dat. Ja, Jasper, Nona is wel blij dat ze jou hier nog eens terugziet.
4: Ja, we hebben elkaar nog niet gezien.
0: Nee, nee, jullie zijn al heel veel op pad geweest gisteravond, deze ochtend.
4: Ja.
0: Dat heeft natuurlijk met iets te maken.
4: We hebben een liedje gemaakt.
3: Ja.
4: En dat is vandaag uitgekomen en dat heet Turbo.
0: Hopla.
2: Ja, het is na Om en La Patat, jullie tweede nummer samen.
4: Ja, het is een officiële. Onze comeback single eigenlijk.
3: We hebben eigenlijk, technisch is dit ons... We hebben een paar gekkigheden gedaan terwijl we bij Humo zaten. We hebben ook een liedje Kusje aan je mama. Maar dat, dat is echt van bijna 10 jaar geleden.
4: En Fuck You Sinterklaas.
3: En Fuck You Sinterklaas, ja. Maar dus dit is onze tweede officiële Spotify-release.
4: Ja, klopt.
2: En waarover gaat het?
3: Dus Turbo gaat eigenlijk over... Het gaat over gasten die op een scooter zitten en die gewoon het leven to the fullest en to the full speed en to the full gas leven. En dat is allemaal leuk en fijn, maar af en toe is de gas ook af en toe op en de tank is ook af en toe op.

0: toe leeg. Dus dan moet je een beetje bijtanken.
1: De scooter is wel echt een metafoor voor het leven.
2: Oké.
1: Want de ene heeft een Wallaroo, de andere een Camino.
0: Ja. Het is echt een jumpstyle. Het is echt, echt knallen gewoon.
2: Ja, want ik dacht ook al wel van, oké, de mannen komen met een nieuw nummer. Turbo, het gaat over scooters. Ja, ik moest instant aan dit denken.
3: Met Romana op de scooter.
2: Dat is het enige scooternummer dat ik ken. Maar dan dacht ik ook, ja, Turbo, omdat het kan, jumpstyle, dan kwam dit ook wel naar boven bij mij.
0: Turbo. Zeker.
1: Ja. The Legend, DJ Paul Elstak.
2: Echt wel legends.
0: Dat is maar... Jasper zijn grootste...
1: Ja.
0: Dat zijn
1: ik heb daar zelfs twee boeken van.
2: Oh, echt?
1: Ja, de biografie van Paul Elstak. Ja.
2: Is dat dan ook een inspiratiebron geweest voor dit nieuwe nummer?
0: Nee, ik denk muzikaal niet, maar wel... ik weet niet, hij is...
1: Wel voor heel de carrière.
0: Hij is wel een topartiest. Ja. Paul Elstak, wij spelen ook heel veel van Paul Elstak.
1: Ja.
0: Jasper speelt heel veel van Paul Elstak. Ik dans veel op Paul Elstak. Wat is niet, ik denk niet dat de sound geïnspireerd
1: is. Nee, de sound is eigenlijk echt geïnspireerd op de oldschool jumpstyle. En ook de jumpstyle revival. Dat er een beetje in de hard techno en in de harder styles scene aan het gebeuren is. En wij zijn heel erg fan van jumpstyle. Dus wij dachten, we doen mee.
0: Ja. Het is ook een beetje een terug in de tijd. Hè. Jumpstyle, we zijn van de jaren 90. In de jaren 90 was het jumpstyle of tectonic. En iedereen koos eigenlijk... flagrant voor jumpstyle.
1: In de jaren nul.
0: Wallonië was meer tectoniek. Vlaanderen was meer jumpstyle. Iedereen kleedt zich al meer richting de jumpstyle. De 90's zijn helemaal terug.
2: En make jumpstyle great again.
0: En nu de muziek is ook terug. Dus,
1: ik vind het wel. En jullie zijn ook super fan van Mark with a K, heb ik al gehoord.
2: Zeker.
1: Dus, het is wel in hetzelfde schuitje.
0: Ja.
4: Zeg maar, wat verwachten jullie er dan eigenlijk van? Want Om en Apatat was een groot succes. Wat mogen we Turbo toewensen?
1: Gewoon
0: een succes. Gewoon een succes.
1: Gewoon zo. Om en Apatat was ook gewoon al gigantisch uit de hand gelopen. Wij zeiden vooraf altijd, als dat meer wordt dan een gimmick van een week, dan zijn we heel content. En het is...
2: het is wel iets meer.
1: Het is redelijk fel uitgedraaid. Wij keken gisteren nog eens en ik denk dat we nu aan de 13 miljoen streams op Spotify zitten en dan nog...
0: Ja, met alles erbij, met YouTube en zo, denk ik, er zitten echt wel 25 miljoen plays op een manier. Maar,
2: wij wensen Turbo hetzelfde.
0: Maar we weten dat
1: wij wensen Equal Idiots ook hetzelfde.
0: Het ding is, we weten dat dat nooit zo groot kan worden. Je weet nooit, hè. Straks maakt iemand in Chalamet daar
2: We moeten er misschien eerst naar luisteren, want we hebben er al heel veel over gebabbeld. Ze zijn nu aan het denken, maar speel godverdomme dat nummer toch eens. We spelen Turbo van Average Hope en omdat het kan, en laat vooral weten in de app van Studio Brussel wat je ervan denkt.

0: zijn cool voor de Kenia.
1: Holy shit. Scooter wil ik zeggen, maar Turbo van Average Job en Omdat Het Kan. Een eerste play hier op Studio Brussel en dat valt in de smaak.
2: Ja, zeg dat wel. Søren van der Ginsten stuurt geniaal Turbo. En Enzo die sluit zich daarbij aan. Zalig, deken Turbo. Sam van Parijs die zegt banger. Ik ben aan het stampen in mijn auto.
1: Mm. Oei.
2: Veerle die wil de groetjes doen vanuit de Vespa-meeting in Oostende. Dat zullen ze daar ook wel gesmaakt hebben. En Ilse die stuurt, ik ga mijn jumpstyle eens terug een beetje moeten opfrissen. En dat samen met mijn zoon is proberen.
1: Doen, leuk. Ja. Leuke weekendactiviteit. Ja, ja, ja. We hebben ook Xavier aan de lijn hangen. Dag Xavier.
3: Een goede vooravond.
1: Oh, we spreken dezelfde taal. Xavier, wat vond jij van het nummer Turbo?
3: Ik vond het een beetje Joost Kleine-achtig. Vibes.
4: Allee, als er een beetje stamp op zit, dan is het... Er zit stamp op. Hè, ja.
5: Ja, ja.
4: Het is ook een beetje Mark with a K ook. Het is ook een beetje...
5: Ik heb vorig weekend DJ Koen gezien. En hij geloofde ook wel in de Jumpstyle Revival. Voor de kenners.
1: Wat ik dus wel opvallend vind, Xavier, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik vond het wel redelijk kort.
3: Kort, ja, maar het moest wel. Maar ja, het moet niet altijd lang zijn voor goed te zijn. Hè?
4: Nee, dat is waar. Dat zegt mijn mama ook altijd.
1: Kijk, maar misschien moeten we het straks nog eens draaien. Maar jongens, jullie zijn hier niet alleen voor de nieuwe single.
6: Studio Brussel. Nona en Thibault. Vrijdag, frietdag.
1: Want bij een goede turbo smaakt ook wel eens een frietje.
4: Dat zal wel zijn dat...
5: Waar ben jij de honger van?
1: Zijn jullie op de hoogte van het feit dat we hier op vrijdag altijd 50 euro frietbudget gewoon wegsmijten door de ruiten?
4: Zeker.
5: Ik krijg altijd een hongerige Nona thuis op. Dus wij eten ook altijd frieten op vrijdag.
1: Ja. Wij hebben daar de oplossing voor, hè?
2: Ja, wij geven 50 euro frietbudget aan jouw weg daar thuis. Als je gewoon vrijdag frietdag in de app stuurt. En dan doe je gezellig mee met een spelletje. Dus vrijdag frietdag in de app. Wow.

0: Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
0: de Vos Lemmis.
4: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Tijdsregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Hey, wij zijn Lucy Stewart.
10: En je luistert naar Studio Brussel.
9: Studio Brussel.

0: Ik heb een gedichtje voorbereid om vrijdag frietdag in te luiden.
1: Oké.
2: Okay. Oh,
1: doe maar.
0: We are Belgium. We love stoofvlees with friet, with a kwakske mayonaise. On the side, alstublieft. Mm.
1: Je moet daar iets mee doen.
2: Daar moeten echt iets mee doen.
3: Studio Brussel. Nona en Thibault.
1: Wat een lyrisch talent. Dat dacht, ik dacht eerst, het wordt een Frans gedichtje. Van met wie?
2: Maar natuurlijk, iconische lyrics ondertussen van Average Hop. En omdat het kan, hier nog altijd de gast. Dat zijn woorden van Omella Patat. Maar wij geven hier zo meteen 50 euro frietbudget weg. Daar zijn al heel veel enthousiastelingen voor in de app van Studio Brussel. Die moeten vrijdag frietdag sturen. Maar we houden nog even spanning in de show natuurlijk. Eerst even babbelen. Jasper, is dat vrijdag frietdag echt bij jullie?
1: Dat is zeker elke week, ja.
2: Houdt ze zich daaraan?
1: Absoluut. Enkel op dagen dat we niet samen eten, dan verandert het soms naar zondag, denk ik. Maar bijna elke vrijdag
4: Ik heb me altijd afgevraagd waarom vrijdag en niet zondag. Ik ben een zondagfrietdag.
2: Dan zitten we met een probleem.
1: Ik had geen frietdag voordat ik met Nona samen was.
2: Geen frietdag?
1: Ik had eigenlijk nooit frietdag.
0: Nee. Vrijdag, frietdag. Ja. Maar de enige right away.
4: We listen
1: en we don't judge.
0: Ik heb hem goed opgeleid. Rob, jouw liefde voor frietjes gaat zo ver dat je zelfs een frituur hebt geopend.
4: Ja, zeker, zeker.
0: Een droom toch die uitkomt.
4: Ja, ik ga je even uitleggen hoe ver dat frituur in mijn leven volledig geïmplementeerd is. Elk jaar heb je zo de... Ken je Spotify Wrapped? Mm-hmm. Maar je bank doet dat ook. En dan tonen ze zo wie je populairste klant is of zo. Bij sommigen is dat dan zo Bol of zo. Of bij de anderen is dat dan hier dat restaurant hier beneden of zo. En bij mij was dat gewoon mijn lokale frituur in Oeraard. Dat was mijn meest... Elke zondag, zonder fout, gaan we frieten eten. Altijd. En Theootje, die eet ook een frikandel en een frietje en zo.
2: Ja, wat is dan zo jullie bestelling, Rob? Wat bestel jij dan?
4: Oh, bij mij... Tot voor kort was het een Bicky Cheese dubbele kaas. Moest ik altijd uitleggen, want dat bestaat niet. Dan een medium friet. Stoofvleessaus. Joppie. Satékruiden. En dan deed ik vroeger altijd een saté. Dan ben ik geëvolueerd naar de Lucifer. En nu ga ik toch wel voor de Dynamite. Vind ik wel goed. Dat zijn zo mijn rotatie. De saté, de Dynamite en de...
1: Je hebt ook je eigen burger, of niet? In Overijssel.
2: In de Montenos?
4: In de Montenos, ja. Dat is,
2: ook
4: dat is,
2: al gegeven.
4: Dat is een bistro, ja. Daar zit een ei op en zo.
1: De Average Hop Burger.
4: Ja, en dat is dan mijn bestelling. Ja. En wat is uw bestelling?
1: Veggie stoofvlees. Ontzettend lekker op de Dageraadplaats in Antwerpen.
4: Hoe noemt de frituur?
1: Reggie. Ja, zoals de DJ, maar dan met een E erachter.
4: Ja, ja.
1: En dan deel ik met Nona veggie bitterballen.
2: Oh,
0: ja. Klopt.
2: Ja. Zedig nog wel.
4: Oh, wacht. En dan gewoon frieten erbij?
1: En dan frieten met twee delen, ja.
4: Wij gillen het dan nog. En dan s'nachts zitten mij honger van je bed. Als jij je niet comateus eet in een frituur, dan ga je met die 50 euro kun jij drie maanden...
1: We zijn tegenwoordig gek aan het doen en we zijn voor een groot pak friet aan het gaan.
2: Rebel. In ieder geval, het kwijl loopt uit de monden van de luisteraars. Maar wil je zometeen 50 euro frietbudget winnen? Stuur dan vrijdag frietdag in de app. Zometeen bellen we twee kandidaten op.

0: koning van de frituur en zijn knecht staan klaar om iemand gelukkig te maken.
1: Jasper en Frituur.
2: Vrijdag, frietdag.
1: Ja, en dan hebben we het wel degelijk over Average Rob. En omdat het kan, ja, Jasper knecht genoemd worden. Ja,
3: dat vind ik, vind ik prima. Dat is de story of my life.
4: Maar ik ben Jasper zijn knecht op het podium. Dus
3: als wij spelen, dan zeggen ze vaak tegen Rob, oh, goed gedraaid.
4: Ja, en dan zeg ik, merci.
1: In ieder geval, we hebben twee kandidaten gevonden die 50 euro aan frietbudget willen winnen. En de eerste kandidaat heet Kevin. Nee, Arne, liever. Arne uit Ieper. Hallo.
5: Hallo, goedemiddag.
3: Yo.
1: Is allemaal.
3: Arne, wat bestelde jij in frituur?
5: Meestal is dat een middelfrietje met een potje stoofvleessaus, een bikiburger en bitterballen.
3: Ik had eender wat kunnen zeggen. Ik denk dat Robert sowieso had gedaan.
4: Sorry, ik zoonde even volledig uit.
0: Arne, jij neemt het op tegen Lena uit Brugge. Dag Lena.
6: Hallo. Goedenavond ook.
3: Joe.
4: En Lena, wat eet jij zo in de frituur?
6: Ja, middelfriet, ook stoofvleessaus, grissie, en dan ja, biki cheese ook wel meestal.
3: Oef. Grote eters in Vlaanderen.
4: Ja, oké, jij wint. Nee, of werkt dat niet zo?
3: Nee.
4: Okay.
1: De kandidaten zijn goedgekeurd, maar ze moeten nog iets doen. Dus Arne en Lena, luister goed.
0: Het spel gaat als volgt. We hebben een aantal artiesten in het frietvet gekieperd. Jullie moeten raden welke dat zijn. Om de beurt mag je er eentje opnoemen. Vanaf het moment dat iemand fout antwoordt of het niet meer weet, wint de andere. Duidelijk?
5: Ja, duidelijk.
1: Oké, we doen de zak artiesten open en gieten dat gewoon in het frietvet. What's going on?

0: Dat was een hele grote zak.
1: Een portie gemengd, denk ik.
0: Lena, jij had als... ja, toch, Lena, denk ik. Hè? Lena had als eerste gestuurd, ja. Dus jij mag als eerste raden.
2: Chapel Rowan.
0: Dat is correct. Arne.
3: Kaap van Stralen.
0: Lena, terug naar jou.
2: Lola Jong.
0: Arne.
3: Elton John.
0: Lena, kan je nog?
2: Macklemore.
0: Arne, terug naar jou.
3: Amun-Ra.
0: Jawel. Lena?
2: Ray.
4: Oeh.
0: Jawel, jawel. Arne, kan je nog?
5: Nog maar drie.
3: Eminem.
4: Oh.
0: Dat is juist. Damn.
4: Damn.
0: Lena?
2: Ja. Crazy Frog, maar ik weet niet van wie dat is. Dat is wel mega oud.
0: Ja, maar...
2: Oh, shit.
4: Nee, dat klopt
0: dan. Dus zoals Rob zegt, Crazy Frog, dat klopt. Damn.
2: Ah, oké. Okay.
0: Arne, dat wil zeggen dat we van jou een, ja, de laatste artiest nog moeten kunnen horen.
5: Oh.
4: Straf.
0: Damn.
3: Ja.
0: Come on, man.
3: Geen idee.
0: Een gokje.
3: Ja, nee. 50 Cent.
0: Ik kijk naar de jury.
5: Het was... Led Zeppelin, dat betekent dat Lena wint.
4: Bijna. Damn, dat is bijna.
5: Goed gedaan, Lena. Met wie ga jij jouw frietjes delen vanavond?
2: Zalig, ja. Mijn liefste ziet bij mij. Die is ook mega blij. We hadden alle gedachten ook om frietjes te eten vanavond. Dus ideaal. Ja, en mijn 50 euro kunnen ook wel heel veel doen.
0: Dus
2: we kunnen een keer goed tot gaan.
0: Iedereen is hier aan het knikken, Lena. Laat het smaken straks. En daarbij moeten we ook wel meteen afscheid nemen van jou, Rob, denk ik. Want jij moet nog een kindje gaan afhalen.
4: Ik moet mijn baby ophalen, ja, zeker.
6: Maar Lena, als je aan het luisteren bent, ik vertrek, oké?
4: Dat is de onthaalmoeder.
6: Theootje, papa, komt eraan, hè?
0: Zeg maar, Jasper, wil jij nog even blijven hangen?
4: Ik blijf zeker vast.
0: Want jij hebt ook een USB-stick mee en twee pollen die je aan schijven kunnen draaien.
4: Ik denk het wel.
0: Hola.
4: Dat weet ik goed. Nona en Timo. Studio Brussel.

0: Used, Gemo en Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met Studio Brussel, de festivalzender. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Breaking news.
0: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
2: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Sparkoolruitgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
7: Camber, more space for your place.
8: Wie heeft er zin om het weekend in te knallen met een DJ-set van Omdat Het Kan?
9: Jouw vaste vriend.
8: Mijn vaste vriend, ja. Wil je
9: ook,
8: nog dat andere...
9: Ik heb wel zin in.
8: Wil je dat andere woord ook nog zeggen dat je altijd gebruikt?
9: Uwe vrijer.
8: Oh, ik krijg daar echt de kriebel.
9: Ik voel mij zo een klein beetje het vijfde wiel aan de wagen op dit moment.
10: Je weet wat, ik ben een vrijer, hoort een vrijster. Dat klinkt nog viezer.
9: Dat is heftig, dat is heftig. Maar het komt er in ieder geval wel op neer. Het is vrijdagavond ondertussen, 17:15. Dan vind ik dat we over avond mogen spreken. En dan is er Lisa uit Antwerpen die al stuurt... Stampen.
8: Geef er een lap op, Jasper.
10: Daar kan voor gezorgd worden.

Je luistert wel degelijk naar een DJ-set van Omdat Het Kan om het weekend in te luiden. En dan is er Febe van Nieuwenhuizen die laat weten lang geleden dat ik zo snel mijn vaatwas heb geleegd. Knallen, het is weekend. Godverdomme ja.

0: Je luistert naar een DJ-set van Omdat Het Kan om het weekend in te knallen. En Tamara Bijl die is erbij, René van der Veeken, Jens, Sophie Heijmans zijn allemaal aan het knallen in de file of achter de kookpotten. Let's fucking go.
1: Nog één minuutje, Jasper. Alles geven.

0: dan is dit wel op zijn plek. Voor omdat het kan, ofwel ja, Jasper, het vaste vriendje van Ona. Zo meteen out of office met Tinneke van Ransbeek. Een heel fijn weekend van ons alvast.
1: Doei!
2: Is het al dinsdag?
3: Nee, waarom?
2: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
3: Ah, zo van elk uur?
2: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
4: Wow!
5: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
4: Gouwe beeld, my friend!
5: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met een line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
4: Studio Brussel,
5: de festivalzender.
6: Benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
7: De finale week van de Campus Cup.
8: Wat een nerd ben jij, Warren.
9: En heel veel adrenaline.
10: Wat is je antwoord?
11: Poedel.
8: Zeker van Sam?
11: Ja hoor.
12: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
7: Finale week van de Campus Cup.
13: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
7: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
14: Yeah! Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
15: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Nu bij Maxizo.
17: Hallo.
16: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
18: Ja.
19: Maar ja.
14: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
19: Oh ja.
15: Maar ja.
14: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
18: Oh ja. Maar ja.
14: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
0: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Humo,
8: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
8: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperes van een Aldi.
8: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
6: Helemaal!
16: Zeg Jasmin.
11: Uh-huh.
16: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
11: Uh-huh.
16: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
11: Dat klopt.
16: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
11: Yes.
16: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
11: Joehoe.
16: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
11: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
16: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
11: Ja, zeker. Ja.
19: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
14: Yes, het is 6:00.
4: VRT Nieuws.
14: Melina Verbeek. Er zijn opnieuw rellen in Brussel.
17: Al de hele middag is het opnieuw onrustig in het centrum van Brussel. Eén dag na de uit de hand gelopen protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook vandaag zijn honderden mensen op straat gekomen. De politie is massaal ter plaatse. Helene van der Beke, een uur geleden verliep het al erg woelig met enkele honderden jongeren. Hoe is het daar nu?
20: Ja, hier in de buurt van het Centraal Station lopen de spanningen weer hoog op. Er zijn nu een honderdtal mensen bijeengedreven. Zij stonden hier in een cirkel, omsingeld door een ketting van mensen die het geweld wilden stoppen. Het wederzijdse geweld tussen politie en mensen die betogen. Nu heeft de politie hen omsingeld en bijeengedreven. Maar ondertussen, een aantal honderden meters verder, hoor je weer veel rumoer. Groepjes die weglopen van de politie of de politie uitdagen. Dus het is echt een heel onrustige dag geweest. Intussen heb ik ook wel gehoord van een aantal leerkrachten en aanwezigen hier dat er heel veel leerlingen vreedzaam hebben geprotesteerd. Dus het is niet heel duidelijk wie de mensen zijn die hier rel zijn.
17: De federale politie verspreidt een opsporingsbericht om de gevangene te vinden die vanmorgen kon ontsnappen in Brugge. De man van 31 kon vanmorgen weglopen toen hij voor een medische ingreep naar het AZ Sint-Jan was gebracht. Hij bedreigde de cipiers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van de handboeien af te geven. Hij droeg een zwarte short, een polo in een lichte kleur en sportschoenen. Er is ook een foto van hem verspreid. Wie de man herkent, wordt gevraagd om meteen de politie te bellen en hem niet zelf te benaderen. De Vlaamse regering wil sneller extra plaatsen in de jeugdhulp voorzien. Er zijn al jarenlange wachtlijsten. In plaats van volgend jaar komt er in september al 64 miljoen euro bij. Dat moet de komende jaren 250 extra plaatsen in jeugdinstellingen opleveren en ook meer thuisbegeleiding. Dat er nu sneller geld vrijkomt is goed nieuws, zegt Tonusso, een koepel van verschillende jeugdhulpcentra in en rond Brussel.
21: Dit is absoluut een goede stap vooruit dat er geïnvesteerd wordt in de jeugdhulp, dat er uitbreiding komt op voorwaarde dat er ook geïnvesteerd wordt in de versterking van de werkingen die er vandaag zijn en in goede arbeidsvoorwaarden voor de begeleiders die het moeten uitvoeren.
17: In Brugge is een vrouw van 26 veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op haar pasgeboren baby 3 jaar geleden. Ze had haar zwangerschap al die tijd verborgen gehouden en beweerde achteraf dat het meisje doodgeboren was. Maar de wetsdokter stelde vast dat het kind wel nog leefde bij de geboorte. De scheurtjes en luchtlekken in het internationaal ruimtestation ISS zullen dan toch niet vandaag worden hersteld. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA had gemeld dat er herstellingen nodig waren nu er nieuwe lekken opgedoken waren in het Russische deel van het ruimtestation. De astronauten moesten zich schuilhouden in hun ruimtevaartuig om in geval van nood snel te kunnen vertrekken. Maar de herstellingen zijn nu gepauzeerd omdat er eerst meer metingen nodig zijn. De Duitser Alexander Zverev heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte de Tsjech Jakub Menšík in 4 sets. Zverev speelt zondag zijn tweede finale in Parijs. Vanavond is er de andere halve finale tussen de Italianen Matteo Arnaldi en Flavio Cobboli. En in de Ronde van Italië heeft de Franse Célia Géry de 7e rit gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Nederlandse Lucina Brandt. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leider. Vanavond wordt het droog, vannacht tussen 8 en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag op de meeste plaatsen droog en we halen net geen 20 graden dit weekend.
22: Europabank, de bank die durft. Studio Brussel.
23: Out of office.
22: Tinneke van Ransbeek.
24: Ik laat je even in de zomerwaan, dus trek die denkbeeldige monokini aan, want Buraka Somsystema wil met jou helemaal losgaan. Welkom.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Life is music.

Wacky. Goede nummers die zijn niet gebonden aan plaatsen. Zo bewijst de Bouwse dat je ook gewoon een dikke vette zomerrit kunt schrijven in een cabin bij min 15 graden en dat tijdens een sneeuwstorm. Dus als jij vanuit je vochtige kelder in Hoboken een nummer wilt schrijven over de frisse berglucht, dan is dat perfect mogelijk. Het kan maar als inspiratievoorbeeld dienen. Dit is de Bouwse.

Metallica. Over zandmannetjes die blijkbaar gewoon dikke, vette hekels zijn. Je hoorde Enter Sandman. Vergeet Romeo en Julia. Echte liefde die kan je gewoon aanschouwen in de reunie van Temptation Island. Staat sinds gisteren online. Het toppunt van toxische liefde, als je het mij vraagt.

0: Luister.
1: Summerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik probeer precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Studio Brussel.

En wanneer je de komende periode een bende goed geklede Vikings ziet voetballen, bestaat 50% kans dat het gaat om enkele Plopsaland-figuranten die net in pauze zijn. Maar er is ook 50% kans dat het gaat om het Noordse elftal die zich wouden uitsloven voor hun officiële WK-groepsfoto. Ja, dit is ons WK-lied. Sylvia en Romeo, Kiss the Grass.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Oh, amai, die civietje was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn immuunsysteem is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op Honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
12: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
11: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: This is Alex Turner.
14: I'm Nick from Arctic Monkeys. You're listening to the best radio station in the entire world. This is Studio Brussels.

Wendy laat even weten dat dit blijkbaar haar eerste song afgespeeld was op Spotify in 2011. 505, Arctic Monkeys. En zegt erbij, het is nog steeds even schoon. Van de directie van het Kardinaal Mercier College in Eijen-Brakel mag er helemaal niet gerookt worden op school. Maar dat hield Young Lean alvast niet tegen om enkele sappen te pappen tijdens de opnames van de videoclip van deze Storm 2.

0: Het klokje tikt toch nergens zo goed als bij Coldplay. Kloks. Ik wil eventjes iets kwijt over het middelste kind van het gezin. Dat is toch vaak een klein beetje de aandachtshoer van de bende. Ik zeg dat met heel veel respect, want ik ben zelf een middelbaby. En ook George Ezra is dat. En je gaat het horen, want binnen een paar seconden gaat hij jou gewoon de oren van het lijf zagen om van voor in de auto te mogen zitten. En ik denk, ja, als dat geen bewijs is dat de middelste een beetje het kakkelatje is van de groep, ja, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer.
1: Studio. Studio Brussel. Life is music.

0: helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel. Ginzoo is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Ginzoo in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
1: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
2: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
3: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Pulver Zipke.
4: Meneer Flippeklipke.
1: En alle programma's van toen.
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
6: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
5: 2002? Ik was 1 jaar toen.
6: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
5: Oh, kom aan.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
10: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat genoteerd.
9: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
11: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Medi-market.
14: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
15: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
17: promo koken.
16: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
18: Voilà, dat is dan afgeboxt.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
20: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
19: Meer melk.
20: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
19: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
21: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
22: Hier Pippa de kat.
23: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
22: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
23: Je kunt ook vriend worden.
22: Van Maxizo.
23: De dierenwinkel met de lage prijzen.
22: Dan krijg je de specialetjes.
23: Plezante tips, eerste klas advies.
22: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
23: Daar zijn vrienden voor.
22: Ah ja.
23: Ah ja.
22: Nu bij Maxizo.
24: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
22: Goed voor het beestje.
23: Goed voor het baasje.
25: Studio Brussel.
26: Azad, is 7 uur.
27: VRT Nieuws.
26: Met Melina Verbeek. De politie moest massaal tussenkomen in Brussel. In Brussel zijn vanmiddag een 100-tal mensen opgepakt tijdens nieuwe gewelddadige protesten. Gisteren liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om vandaag opnieuw onrust te stoken, zegt de politie. Helene van der Beken, wie is er vandaag naar Brussel gekomen voor dat nieuwe protest?
28: Wel, hier aan Centraal Station zijn nog altijd heel wat mensen. Een deel van hen zijn omsingeld door de politie, worden geïdentificeerd. En daar zijn leerlingen en leerkrachten bij, lijkt het. Ik sprak ook met leerlingen hier die zijn... zeiden van ja, er zijn heel veel mensen bezorgd, leerlingen, over wat er met dat onderwijs gebeurt. Zij willen protesteren, maar er zijn dan een aantal ruilschoppers en de rest weet niet goed hoe ze moeten omgaan met dat geweld en ook met die ja, toch wel soms gewelddadige reactie ook van de politie. Ik sprak ook een leerkracht die heel geëmotioneerd was. Ze zijn hier erg bezorgd om de leerlingen die niks misdoen en toch ook in dat geweld zitten. En veel mensen zijn ook bezorgd over dat recht op protesteren. Dus ja, toch wel heel wat emotie hier ook wel bij dat uit de hand gelopen protest in Brussel.
0: Het lichaam dat er in het zuiden van Frankrijk is gevonden is wel degelijk van Liana, het meisje van 11 dat een week geleden verdween. Het lichaam werd gisteren gevonden in een verlaten graansilo vlakbij het dorp Puiscasquier. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Het meisje was sinds 29 mei vermist. De burgemeester van Lanaken in Limburg wil niet dat seriemoordenaar Freddy Orion wordt opgenomen in het psychiatrisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al bijna 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maandag raakte bekend dat hij de gevangenis mag verlaten en met een enkel band liever naar een zorgcentrum zal gaan. Burgemeester Marino Keulen vindt dat een slecht idee.
1: Ik vang heel wat verontruste reacties op. Men gaat die proberen te filmen, foto's maken. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. Ik denk als je voor Freddy Orion iets wil betekenen, dat je dat bijna moet doen in het buitenland, net om die sereniteit van die behandeling een kans te geven en op die manier ook die behandeling ook effect te doen hebben.
0: Het psychiatrisch ziekenhuis zet de opname nu tijdelijk op pauze, zodat de rust kan terugkeren. De Russische president Poetin ziet het nut niet in van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Poetin reageert daarmee op een brief van Zelensky. Die had voorgesteld om Poetin te ontmoeten om samen te proberen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens Zelensky leiden de gewone Russen steeds meer onder die oorlog. Maar Poetin zegt nu dat die oorlog geen bedreiging vormt voor de Russische economie. Rusland is nog altijd aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen, zegt hij. En de Italiaan Matteo Arnaldi geeft forfait voor de halve finale van het tennistoernooi van Roland Garros van vanavond al. Hij is ziek. Dat betekent dat de Italiaan Flavio Cobolli zondag zijn eerste Grand Slam finale mag spelen tegen de Duitser Alexander Zverev. Die klopte eerder vandaag de Tsjech Jakub Menšík in 4 sets. Vanavond wordt het droog en vannacht tussen 8 en 13 graden. Dit weekend rond 19 graden. Morgen is het zwaar bewolkt en 's middags krijgen we regen vanaf de kust. Zondag blijft het meestal droog.
2: Out of office. Tinneke van Ransbeek.
3: Kan je door het kak weer niet naar de zee? Ja, in dat geval zegt Bono, hey, it's a very beautiful day. En Bono is altijd gelijk. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

to Beautiful Day. My love is what you'll find. Kan je nu al niet meer slapen van de nakende thuisseizoensfinale?

0: koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

voor iedereen die in een smerige koolhuis woont. Probeer er toch gewoon maar de schoonheid van in te zien. Misschien kom je wel zo'n muizenstrontje tegen in de vorm van een hartje. Het kan zomaar gebeuren. Want als we frequencies mogen geloven, is het gewoon so much beauty

0: Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Oh, roséweken.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Jamaican. Bam, bam. Het zotste wat jij al voor je oma hebt gedaan, is waarschijnlijk een macaroni-tekening gemaakt toen je 4 jaar was. Wel, Violet Girl die ruilt die macaroni maar al te graag in voor dit nummer. Bug in the Cake. Een ode aan oma Girl.

band. Met één boodschap, alles kapot. Maar misschien toch liever niet het keyboard van Oliver Simons. Dat zou nou wel eens lastig kunnen worden tijdens zijn optreden op Pukkelpop. Dat doorgaat op 22 augustus. Dit is alles behalve een blooper. Het is uiteraard Looper.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Go Yellow!
13: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Dus ook voor klanten.
13: Yep. Go for info naar telenet.be.
15: Studio Brussel.
16: Ha-eh!

Wetty, dan de okselwijvers van je lief is toch wel deze Nelly. Hot in her. De frontman van Sons is naast zangtalent ook een spreekbeurtgoeroe. Zo gaan wij tijdens de spreekbeurt op Nerdland een spreekbeurt met als onderwerp de zin... Allee, nog eentje.

Williams. Die heeft je net 24 keer liever gezegd dat je in je handen moet klappen. En als dat niet je ding is, misschien kan Chris Tussie je wel aanmoedigen om met je vuist gewoon in de lucht te pompen. Dit is Wide Awake.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
6: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een brandverzekering dekt meer dan enkel brand. Het is een soort vangnet voor je hele dagelijkse leven. En daarom is woonverzekering een veel geschikter woord. In België is de woonverzekering verplicht. Ze dekt brand, blikseminslag, explosies, stormen en natuurrampen. Dat is al heel wat, maar je kan ook nog aanvullende dekkingen nemen. Die verschillen per maatschappij. Bijvoorbeeld een dekking voor tijdelijke huisvesting of reddingskosten. Nog een belangrijk detail? Je woonverzekering dekt niet automatisch je inboedel en verzekert ook niet standaard tegen diefstal. Voeg ze toe als extra. Zo geniet je in alle vertrouwen van je thuis. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
9: Immoscoop!
8: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen.
7: Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
8: Och, jongen, is wel een meld, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
13: Life is music. Life is music.
14: Studio Brussel.
15: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er is nog altijd geen spoor van de gedetineerde die ontsnapt is uit het Sint-Jan ziekenhuis in Brugge. Daar was hij naartoe gebracht voor een medische ingreep. De man van Russische afkomst bedreigde zijn bewakers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van zijn handboeien af te geven. En hij is voorlopig spoorloos, zegt collega Thijs Nijrink in Brugge.
16: De zoektocht is vanmiddag gestart hier in de dichte buurt van het ziekenhuis met speurhonden en een helikopter van de federale politie. Daarbij is vooral gezocht in bossen en op en onder bruggen. Maar natuurlijk, intussen is het al 9 uur geleden dat de man ontsnapt is en zijn ze ook ruimer gaan zoeken, omdat ze ook niet uitsluiten dat de man hulp heeft gekregen van buitenaf en dat het dus voorbereid was, dus dat de kans bestaat dat hij ook al ver weg is van hier.
15: Marino Keulen, de burgemeester van Laanaken in Limburg, wil niet dat zesvoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem komt. Begin van de week raakte bekend dat Orion de gevangenis mag verlaten met een enkel band en naar een forensisch zorgcentrum wordt overgebracht. Burgemeester Keulen verzet zich daartegen.
17: Ik vang heel wat verontruste reacties op. Men gaat die proberen te filmen, foto's maken. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. Ik denk als je voor Freddy Orion iets wil betekenen, dat je dat bijna moet doen in het buitenland, net om die sereniteit van die behandeling een kans te geven en op die manier ook die behandeling ook effect te doen hebben.
15: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod verder uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan dat vandaag is goedgekeurd door de ministerraad. Meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
10: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven, dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot één station.
15: Het lichaam dat gisteren is gevonden in het zuiden van Frankrijk is wel degelijk dat van Liana, het meisje van 11 dat een week geleden was verdwenen. Liana werd voor het laatst gezien toen ze in een auto stapte bij een man van 41. Hij is opgepakt en is ook de hoofdverdachte. Het lichaam is gevonden op een boerenbedrijf waar de man heeft gewerkt. In het tennis gaat de mannenfinale op Roland Garros zondag tussen de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev had zich vanmiddag geplaatst tegen de Tsjech Mensik. Cobolli moet vanavond zijn halve finale niet spelen, want zijn tegenstander en landgenoot Matteo Arnaldi moet forfait geven omdat hij ziek is. Het wordt droog vanavond, temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
18: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
19: Studio Brussel.
20: Elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance.
21: Und Summer Anthems.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Life is music.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Minister van Defensie Theo Francken van N-VA veroordeelt het gedrag van de railschoppers vandaag en gisteren in het centrum van Brussel. Zij mengden zich in de betoging van leerlingen en leerkrachten tegen besparingen en hervormingen in het onderwijs. Er is brand gesticht en er zijn vernielingen aangebracht. De politie antwoordde met het waterkanon, traangas en geweld. Net zoals vooruit voorzitter Conor Rousseau gisteren noemt minister Francken de amokmakers krapuul. En kan voor sommigen een goed idee zijn om een bootcamp te volgen. Dat zei hij in de afspraak op vrijdag.
2: Ik heb gewoon gezegd dat Defensie altijd bereid is om mee te werken als het gaat over heropvoeding. We hebben al een programma, Reboot for You. Dat gaat over jongeren die schoolverlaters zijn, die helemaal gefrustreerd of helemaal niet meer gemotiveerd zijn naar school te gaan. Dat zie je toch wel dat er heel veel protest is, heel veel gewelddadigheid is, vandalisme is. Ik denk dat meer discipline en zelfs een soort van heropvoeding, dat dat wel een oplossing kan zijn voor sommige jongeren. Dit is niet standaard de oplossing voor dit probleem.
1: In Frankrijk is er zondag een witte mars ter nagedachtenis van Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakte beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Frank Renaud.
3: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
1: De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Russische president Poetin een zwak antwoord heeft gegeven op zijn brief. Zelensky had Poetin gisteren opgeroepen om elkaar te ontmoeten en een einde te maken aan de oorlog. Maar Poetin zegt nu dat hij het nut van een ontmoeting met Zelensky niet inziet. Zelensky zegt nu dat Rusland de oorlog duidelijk niet wil beëindigen en dat veel mensen in de wereld teleurgesteld zijn na dat antwoord. De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, spelen in de Nations League tegen Luxemburg. Vlak voor de rust staan de Flames 2-0 voor. België moet met zoveel mogelijk doelpunten verschil winnen om nog kans te maken om de groepszege en zo een makkelijker parcours richting het WK. Concurrent Schotland klopte eerder vanavond Israël met 6-0. Vanavond droog, temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust bij temperaturen tot 19 graden. Zondag op de meeste plaatsen droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Is het al dinsdag?
1: Nee, waarom?
0: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
1: Ah, zo van elk uur?
0: Nee, maatje, elke plaat. Elke plaat is een festivalticket waard.
2: Wow!
3: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
2: Gouwe beeld, my friend!
3: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Festivals à volonté.
5: Zomer met Win for Life.
6: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
7: De finale week van de Campus Cup.
8: Wat een nerd ben jij, Warren.
9: En heel veel adrenaline.
10: Wat is je antwoord?
11: Poedel.
8: Zeker van Sam?
11: Ja hoor.
12: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
7: Finale week van de Campus Cup.
13: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
7: Van maandag tot donderdag

0: Brussel.
1: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Ook minister van Defensie Theo Franken van N-VA veroordeelt het gedrag van de relschoppers vandaag en gisteren in het centrum van Brussel. Zij mengde zich in de betoging van leerlingen en leerkrachten tegen besparingen en hervormingen in het onderwijs. Er is brand gesticht en er zijn vernielingen aangebracht. De politie antwoordde met het waterkanon, traangas en geweld. Net zoals vooruit voorzitter Conne Rousseau noemt minister Franke de amokmakers krapuul. En kan voor sommigen een bootcamp een goed idee zijn? Dat zei hij in de afspraak op vrijdag.
2: Ik heb gewoon gezegd dat Defensie altijd bereid is om mee te werken als het gaat over heropvoeding. We hebben al een programma, Reboot for You. Dat gaat over jongeren die schoolverlaters zijn, die helemaal gefrustreerd of helemaal niet meer gemotiveerd zijn naar school te gaan. Dat zie je toch wel dat er heel veel protest is, heel veel gewelddadigheid is, vandalisme is. Ik denk dat meer discipline en zelfs een soort van heropvoeding, dat wel een oplossing kan zijn. Voor sommige jongeren, dit is niet standaard de oplossing voor dit probleem.
1: De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter, omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er 668 en het probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Callens legt uit wat de Orde hoopt te bereiken.
3: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daarbij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
1: Vervoersmaatschappij NBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod verder uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan dat vandaag is goedgekeurd door de ministerraad. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
4: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven, dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot 1 station.
1: In Frankrijk is er zondag een witte mars ter nagedachtenis van Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakte beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Uitleg door Frank Renaud.
5: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
1: In de Nations League voetbal speelden de Red Flames onze voetbalvrouwen tegen Luxemburg, Hermien van Bever. Jij volgt het. Ik begrijp dat de Flames moeten winnen, maar ook met zoveel mogelijk doelpunten. En lukt dat ook?
6: Wel, dat lukt. Het staat op dit moment 6-0. We zitten in de slotminuut van de reguliere speeltijd, maar Schotland won eerder op de avond ook met 6-0 van Israël. En zo komen de Flames voorlopig niet dichter bij Schotland in de stand. Die 6-0, ja, dat had zeker meer kunnen zijn. Het stond 2-0 bij de rust na doelpunten van Eurings en Willaert. Meteen na de pauze dan Willaert met de 3-0. Daarna zakte het toch weer wat weg, soms te veel slordigheden, tot het slotkwartier. Nog eens Tessa Willaert en dan 2 keer Gilles Janssens. En als je een beetje hebt kunnen volgen, komen we zo dus tot die 6-0 op het telraam. Maar zo behoudt Schotland wel 4 doelpunten voorsprong. voorsprong in de stand.
1: En dank je, Hermien. Vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Party never stops.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrecht. De Orde van de Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er 668. Het probleem raakt maar niet opgelost. Je hoort voorzitter Peter Callens van de Orde.
2: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daar bij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
1: In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. Hij zegt dat er maatregelen zijn genomen en dat die op termijn effect kunnen hebben. Na de uitzending van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben dit jaar 35 miljoen mensen minder gekeken dan vorig jaar. Dat zegt organisator IBU. Dat heeft mogelijk te maken met de weigering van IBU om Israël uit te sluiten, ondanks de massamoord in Gaza. Spanje, Nederland, IJsland, Slovenië en Ierland namen om die reden niet deel aan het Songfestival. In totaal keken er 131 miljoen mensen. De VRT had de laagste kijkcijfers sinds 2012. De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben eindelijk een visum gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen, 1 week voor de start van het WK, dat meldt het Witte Huis vanavond. Door het conflict tussen beide landen in het Midden-Oosten was een visum voor de spelers lange tijd onzeker. Iran had het basiskamp van de ploeg al verplaatst van de VS naar Mexico. Op het WK speelt Iran onder meer tegen de Rode Duivels. De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben in de Nations League met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Hermien van Beveren.
3: Winnen met 6-0 en toch niet echt tevreden kunnen zijn. Dat is het gevoel bij de Red Flames, want ze hadden met nog meer goals moeten winnen om dichter te komen bij groepsleider Schotland. Gouden schoen Tessa Willaert met een hat-trick, Jill Janssens 2 keer en Hanna Eurlings tekenden voor die 6 goals, maar daarnaast werden nog een handvol grote kansen gemist. Dinsdag in Luxemburg zal er nog meer gescoord moeten worden. Anders grijpt België naast de promotie naar het A-niveau en een iets makkelijker parcours richting WK.
1: En de Belgian Lions zijn uitgeschakeld op het WK Basket 3x3. Zij verloren afgetekend van Oostenrijk met 21-13. En zo halen de Belgische mannen de laatste 8 niet. Vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Aan zee rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrigs. In Frankrijk is er zondag een witte mars voor Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakt beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Uitleg door Frank Renaud.
2: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
1: De Franse minister van Justitie, Darmanin, heeft vanavond excuses aangeboden aan de familie en aan de Franse bevolking. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. De Orde van Vlaamse Balie sleept de Belgische staat voor de rechter omdat hij te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Afgelopen nacht waren er 668 zogenaamde grondslapers. Het probleem raakt maar niet opgelost. Je hoort voorzitter Peter Kalles van de Orde.
3: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
1: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan. Dat is vandaag goedgekeurd door de ministerraad. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
4: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven, dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot 1 station.
1: Naar de uitzending van het Eurovisie Songfestival hebben dit jaar 35 miljoen mensen minder gekeken dan vorig jaar. Dat heeft mogelijk te maken met de weigering van organisator IBU om Israël uit te sluiten, ondanks de massamoord in Gaza. Spanje, Nederland, IJsland, Slovenië en Ierland namen om die reden niet deel aan het Songfestival. In totaal keken er 131 miljoen mensen. De VRT had de laagste kijkcijfers sinds 2012. De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben eindelijk een visum gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen, 1 week voor de start van het WK. Wegens het conflict tussen beide landen in het Midden-Oosten was een visum voor de spelers lange tijd onzeker. Iran had het basiskamp al verplaatst van de VS naar Mexico. Op het WK speelt Iran onder meer tegen de Rode Duivels. De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben in de Nations League met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Hermien van Beveren.
5: Winnen met 6-0 en toch niet echt tevreden kunnen zijn. Dat is het gevoel bij de Red Flames, want ze hadden met nog meer goals moeten winnen om dichter te komen bij groepsleider Schotland. Gouden schoen Tessa Willaert met een hat-trick, Jill Janssens 2 keer en Hanna Eurlings tekenden voor die 6 goals, maar daarnaast werden nog een handvol grote kansen gemist. Dinsdag in Luxemburg zal er nog meer gescoord moeten worden. Anders grijpt België naast de promotie naar het A-niveau en een iets makkelijker parcours richting WK.
1: Tessa Willaert, die 3 keer scoorde, beseft dat er nog meer in zat vanavond.
6: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd, maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt en dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn, maar oké, we mogen er ook blij mee zijn en uiteindelijk hebben we nog een wedstrijd.
1: Het weer vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden aan zee, rukwinden. Zo vrijdag 5 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Studio Brussel. Ons. party never stops.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
1: De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers in de gevangenissen en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
3: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd, maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf en dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen er moet een eind aan komen.
1: De NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod verder uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan dat de voorbije dag is goedgekeurd door de ministerraad. Vanaf december zullen er onder meer treinen rijden tussen de steden en op zaterdagavond komen er ook extra late treinen van en naar Brussel. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Vanaf december 2027 plannen we zowel vanuit Brugge, Gent als Brussel extra vroege treinen naar de luchthaven. En deze treinen die zullen 7 dagen op 7 rijden en dus al om 3:30 in de ochtend aankomen in het station van Brussels Airport.
1: Vanaf 1 juli zullen bestuurders die met een euro 5 dieselwagen of een euro 2 benzinewagen het Brussels overzedelijk gewest binnenrijden ook effectief een boete kunnen krijgen van €350. Het volledige gebied is al langer een lage emissiezone en dat betekent dat de meest vervuilende wagens er niet binnen mogen, tenzij je een jaarpas neemt van €350. In een eerste fase volgt een boete voor de bestuurders die eerder al een waarschuwing hebben gehad. Dat zijn er zowat 13.000. En in heel België zijn er 600.000 wagens die in principe Brussel niet meer binnen mogen. En in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep achter Schotland, dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Gilles Janssens, die 2 keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
5: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 golen en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk golen kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
1: De Franse minister van Justitie heeft intussen...